0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten.
0: Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse

0: Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van €60.000. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim €3 miljoen opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen €1,7 miljoen werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen

gaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar, toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten, van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer: toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwom met 2 kilometer weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een

0: Maasgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Dit is Regio 8.
1: Achter van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Thuis met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Regio 8 Headlines.
13: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Je kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar...

0: modernste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu.

0: Dimmendaal.
1: Goedemorgen. Pak een bakje koffie, een lekker ontbijtje en stuur een foto van wat jij aan het eten bent. Kan wel wat inspiratie gebruiken. Davina Michel nu.

0: Begin je dag goed.
1: Goedemorgen. Achterhoek wordt wakker voor de maandag 7 september. Het is 7 minuten over 7. Goed dat jij erbij bent. Pak lekker een bakje koffie. Kom er gezellig bij. Want dit is de ochtendshow waar je wakker mee wordt. Goedemorgen. Het is 16 graden vandaag in de Achterhoek. Het wordt niet koud, kan ik je vertellen. Zo'n 23 graden is op zich best lekker weer. Het belooft vandaag ook nog wel redelijk goed weer te worden in de Achterhoek. Dus wat zeg ik, 22 graden, dat wordt het in de ochtend. En later vanmiddag wordt het zelfs 28 graden nog. Volop zon in de Achterhoek dus, lekker genieten. En dat doe je ook met de muziek van Regio 8. Laat weten waarmee ik jouw ochtend kan opstarten.

starten. 06-47-47-0022. Later vanochtend geef ik nog kaarten weg voor de kermis in Gaanderen. En niet zomaar, nee, ik geef nog 2 kaarten weg voor zaterdag. Dus wil je die winnen? Blijf dan luisteren. Maak je er straks kans op. Naar YouTube.

vandaag. Zomerse temperaturen, niet alleen met de muziek van Regio 8. Elvis Costello en Veronica hoorde je. Maar ook echt 28 graden in de Achterhoek. Behoorlijk lekker weer dus de komende tijd. Het uitgebreide weer hoor je natuurlijk van Gerrit Vosser straks. Erik is erbij. Morgen, Kel, ik luister weer mee. Uut Varsseveld heb om scherp te worden een plaatje van AC/DC Thunderstruck. Nou ja, weet je, je moet ook je werkdag lekker opstarten. Even vol energie. En hoe kan dat ook anders? Met AC/DC. Deze is voor jou, Erik.

aangevraagd door Erik uit Varsseveld. AC/DC en Thunderstruck. Ja, praktisch gezien, heel praktisch gezien, ben ik de buurman van de gitarist van deze band. Agnes Jong. Nou ja, goed. Heel Aalten is eigenlijk de buurman van Agnes Jong. Dus of het echt meetelt is een ander verhaal natuurlijk. Goedemorgen, dit is Regio 8 met nu Latricia McNeil en My Side of the Town.

Even terug in de tijd. T-Rex en Get It On. En zometeen vertel ik je waarom je niet meer kan zwemmen bij misschien wel een van de mooiste zwembaden hier in de regio. Wel in Duitsland. Ik heb het over Bahia. Kun je deze week niet meer zwemmen. En waarom? Dat hoor je dus zometeen na het streeknieuws. En ook temperatuur.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
1: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
6: Doe het lekker zelf,
5: dat zeg ik.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een brand aan de Prinsenstraat in Bredebroek is een foodtruck grotendeels door brand verwoest. Het voertuig stond volledig in brand en stond direct naast een schuur. De brandweer heeft eerst overslag naar deze schuur voorkomen en daarna pas het vuur geblust. De schuur liep daardoor slechts beperkte schade op. Ook een deel van de nabijgelegen Beukenhaag en een weiland zijn door de brand aangetast. Een wielrenner is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding op de Sinderense weg. De fietser reed samen met een groep in de richting van Varsseveld. Vlak voor een oversteekplaats reed het slachtoffer de weg op zonder de naderende auto te zien. Een ambulance heeft het gewonde slachtoffer naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De brandweer van Varsseveld is gistermiddag uitgerukt voor een autobrand op de kruising bij de Radstaken. De bestuurder van een sportieve Audi merkte rook op en kon de wagen nog net van de N18 afsturen. Toen de brandweer aankwam, stond de achterzijde van het voertuig al volledig in brand. Door gelekte brandstof uit de tank moesten brandweerlieden schuim gebruiken om het vuur definitief uit te krijgen. In Laren is iemand gewond geraakt bij een steekincident op de kermis. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de avond was het al onrustig op het kermisterrein in het nabijgelegen Twello. Getuigen zeggen dat iemand bij een vechtpartij werd gestoken met een bierfles. Dat is nog niet door de politie bevestigd, maar wel meldt de politie dat groepen jongeren onderling ruzie maakten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Dit is Regio 8 over Mono en After the Rain. After the Rain, kump zonneschijn, toch? Zo is het. En dat geldt ook voor vandaag, want het wordt 28 graden in de Achterhoek. Het is bloedje bloedje heet. Trek de korte broek maar weer aan. Nu nog kan, zeggen we bijna, want de herfst is officieel begonnen. Tenminste, de meteorologische herfst. Dus temperaturen van 30 graden gaan we, denk ik, niet zo gauw meer halen. Goed, wat je dan moet doen als je... Nou ja, als het zo koud is en je niet buiten kunt zwemmen... is naar binnen gaan, lekker binnen zwemmen. Alleen dat kan deze week niet bij Bahia in Bocholt. Zwemparadijs en saunacomplex Bahia is sinds afgelopen vrijdag een week gesloten. Want in het complex vinden namelijk grondige schoonmaak- en onderhoudsrenovatiewerkzaamheden plaats. Hoewel het een tijdelijke sluiting vooraf in Duitsland was aangekondigd... waren niet alle bezoekers in de Nederlandse grensstreek daarvan op de hoogte. Daarom vertel ik het je nu en je leest dat hele verhaal gewoon op regio8.nl. Goedemorgen, wat wil jij horen? Laat het weten. Draai ik het graag voor je naar Chaperone. Eerst Snow Patrol.

Chapel Roan en de Subway. Hey, houd jij van Oasis muziek? Dan moet je nu even opletten, want ik heb namelijk twee kaarten voor je voor een Oasis undercover sessie in het Openluchttheater in Engbergen. Dat is een fantastische sessie, alleen maar Oasis muziek, fantastische covers. En daar heb ik dus nog twee kaarten voor. Wil je die nou winnen? Moet je even goed opletten, want hoor jij ergens nog dit uur, en dat is nog binnen nu en een kwartier, Oasis voorbij komen? App je Oasis naar 0647470022 en win jij twee kaarten voor een fantastische avond vol Oasis muziek. Dat dus allemaal binnen nu en een goede 10 minuten, denk ik. Dus pak je telefoon.

muziek op Regio 8. Cat's Eye en Animals, hoor die. Zo vlak voor het laatste nieuws uit binnen- en buitenland komt er zo meteen aan. Ja, en dit is Oasis. Dus Oasis appen naar 0647470022 als jij erbij wil zijn. Komende zaterdag het Openluchttheater Engbergen. Waar je kunt genieten van een avond vol Oasis-muziek. Met de Oasis undercover-sessies. Oasis appen nu.

0: Bijbel.
1: Kaak!
0: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.

0: Bos bij Bol.
1: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry, bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan boti?
3: Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het is niet voldoende voor een meerderheid, maar mogelijk komt die er toch. De populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder al gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag betekent een historisch keerpunt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz halveerde. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7.
12: Oh, wat een geld.
13: 50.000, potverdikke
9: me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten. 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven. 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun. Ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 stuur.
17: Alcantara bekleding. En,
19: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Als je nu Oasis appt naar 0647470022... ben jij de komende zaterdag bij. Een avond vol Oasis-muziek. Hoe leuk is dat?

0: Koffie erbij. De boel, de boel.
1: Begin je dag goed.
0: En je werkdag opstarten met Regio 8. Het is de maandagochtend, 7 september. Goedemorgen. Pak er een lekker bakje koffie bij. Pak de kranten erbij. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Of check onze website regio8.nl. Of in de Regio 8 app blijf je op de hoogte van wat er speelt in jouw achtertuin. En dat terwijl dat jij aan het werk bent. Ondertussen draai ik de lekkerste muziek voor je. Straks om 8:30 uiteraard nog onze weerboer Gerrit Vossers. Hij vertelt je het uitgebreide weerbericht. Mijndert komt ook nog voorbij. En ja, laat vooral horen waarmee ik jouw werkdag op kan starten. 06-47-47-0022. Waarmee ga jij lekker aan het werk? Wat geeft jouw energie op de maandagochtend? Zometeen Kamrad nog onderweg. Feels so good. Eerst even terug in de tijd. Ken je deze nog? UB40 en Please Don't Make Me Cry.

Het zonnetje schijnt en it feels so good. Dit is Regio 8. Leuk om van je te horen. Stuur bijvoorbeeld een foto van je uitzicht. Waar hang jij op dit moment uit? Ik krijg onder andere een appje van Heini. Heini luistert onderweg weer mee. Vanuit... Ja, waar ga je eigenlijk, Heini? Ben ik wel even benieuwd naar. Ja, en ook Erik is er weer bij. Erik zegt, hoi Sven, wist je dat Jeffrey Herling, gisteren wereldkampioen is geworden? 16 keer gewonnen, derde keer wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse motocross. Zo jammer dat daar weinig aandacht aan besteed wordt. Nou, bij deze Erik. Ja, het is een hele prestatie, dat motocrossen. Lijkt me best wel een toffe sport om te doen. Post Malone nu.

Smith en Heaven. Kijken we even naar het 1-2 nieuws van de afgelopen weekend. Bij de Radstaken is gisterenmiddag een auto volledig uitgebrand. De bestuurder van een sportieve Audi merkte rook op en kon de auto nog net van de N18 de Landstraat oprijden. Bij aankomst van de brandweer stond de achterkant van de auto al volledig in brand. En ook bleek er brandstof uit de tank te lekken, waardoor het lastig was om het vuur te doven. De brandweer heeft daarom schuim ingezet. En ook is er een waterwagen van de brandweer Groenlo hem komen ondersteunen voor voldoende bluswater. Dat is uiteindelijk gelukt om het vuur dus uit te krijgen wanneer de auto is meegenomen door een berger. Dan nog een wielrenner die gisteren gewond is geraakt bij een botsing met een auto op de Sinderenseweg in Varsseveld. Slachtoffer was met een groep onderweg naar Varsseveld. De wielrenner reed vlak voor een oversteekplaats de weg op en had niet in de gaten dat er een automobilist aankwam. De auto en de fietser kwamen vervolgens met elkaar in botsing. Twee ambulances kwamen ter plekke om hulp te verlenen. De meldkamer riep ook een traumahelikopter op, maar die annuleerde later en hoefde dus niet te landen. Ambulance is het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Ja, en dan nog nieuws uit Bredebroek, want een foodtruck is daar zaterdagmiddag volledig uitgebrand. Gebeurde rond 5:09 in de middag. Waar een brand dus ontstond in een bestelbus. En dat bleek dus een foodtruck te staan. Die stond in brand vlak naast een schuur. De brandweer heeft voorkomen dat de brand over kon slaan naar die schuur. Hebben daarna de brand in de foodtruck geblust. Ja, heel veel 1-2 nieuws dus. Afgelopen weekend. En veel branden. Valt me op. Laatste tijd heel veel branden in de Achterhoek. Goed, muziek van Hans de Boy nu dan.

0: Regio 8, het is 8:30. Zometeen schuift Gerrit Vossers weer aan. Hij vertelt je het uitgebreide weer. Ook muziek van Swing Out Sister onderweg. En dat allemaal na het Regio Nieuws met Bart Meijer.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De brandweer van Varsseveld is gistermiddag uitgerukt voor een autobrand op de kruising bij de Radstaken. De bestuurder van een sportieve Audi merkte rook op en kon de wagen nog net van de N18 afsturen. Toen de brandweer aankwam, stond de achterzijde van het voertuig al volledig in brand. Door gelekte brandstof uit de tank moesten brandweerlieden schuim gebruiken om het vuur definitief uit te krijgen. Een wielrenner is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding op de Sinderenseweg. De fietser reed samen met een groep in de richting van Varsseveld. Vlak voor een oversteekplaats reed het slachtoffer de weg op zonder de naderende auto te zien. Een ambulance heeft het gewonde slachtoffer naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. In Laren is iemand gewond geraakt bij een steekincident op de kermis. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de avond was het al onrustig op het kermisterrein in het nabijgelegen Twello. Getuigen zeggen dat iemand bij een vechtpartij werd gestoken met een bierfles. Dat is nog niet door de politie bevestigd, maar wel meldt de politie dat groepen jongeren onderling ruzie maakten. Bij een brand aan de Prinsenstraat in Bredebroek is een foodtruck grotendeels door brand verwoest. Het voertuig stond volledig in brand en stond direct naast een schuur. De brandweer heeft eerst overslag naar deze schuur voorkomen en daarna pas het vuur geblust. De schuur liep daardoor slechts beperkte schade op. Ook een deel van de nabijgelegen Beukenhaag en een weiland zijn door de brand aangetast. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
5: En dan kijk of hij al even wakker is.
6: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
5: Goedemorgen, Gerrit.
7: Goedemorgen.
5: Druk weekend gehad?
7: Jawel. Ja, we zitten in de mais, dus dat wil wel.
5: Ah, en in de mais. En dat doe je omdat dat eraf moet, denk ik, of?
7: Ja, nou ja, de mais is wel vroeg dit jaar, want... Meestal Zilvaldse kermis is dat is rond dat is het derde weekend in september. En dan beginnen ze een klein beetje met maishaksel. Maar nu is het denk ik al een groot deel af als het kermis is. En het is allemaal wat vroeger van het jaar, want ze zijn ook druk met de aardappeloogst. En er zijn nog boeren die hebben nog gras gemaaid. Want ja, we hebben een aantal droge dagen en ook aangename dagen. Dus daar moet je van nemen.
5: Ja, dat is ook zo. Want ik heb begrepen dat je inmiddels al een paar dagen bezig bent met mais hakken, of niet?
7: Ja, nou ja, we zijn een paar dagen bezig. Ik help een boer met mais. En, maar ja, er zijn natuurlijk ook loonbedrijven. En die zijn al, de eerste die zijn al 14 dagen bezig. En die gaan ook nog een tijdje door. Er zijn jongens die zitten al 14 dagen helemaal in de mais. Die kunnen ook geen ander woord meer zeggen.
5: Jeetje, maar daar heb je vandaag in ieder geval wel goed weer bij. Dat scheelt alweer in ieder geval.
7: Ja, het wordt zeer goed nog voor de tijd van het jaar. Want we krijgen nog zomerse temperaturen. En ja, de aanloop daarna is ook niet zo heel erg gek. Want we hebben op dit moment al 17 graden. En vanmorgen was er wel redelijk wat bewolking. Schuift soms ook wat dikkere bewolking nog over. Maar de zon die krijgt steeds meer de kans om te schijnen. En vanmiddag hebben we ook flinke zonnige perioden. Temperaturen lopen dan op naar een graad of 28 in de Achterhoek. Dus dat is heel erg... mooi en ook wel redelijk hoog voor de tijd van het jaar. Want normaal mag je een graad of 20 hebben. En verder draait de wind. Die is vanmorgen nog vrij rustig uit zuidelijke richtingen. Die wordt vanmiddag geleidelijk aan westelijk. En die neemt dan ook wat in kracht toe. En dan komt er ook wat bewolking naar onze omgeving. Maar het blijft in ieder geval overdag droog. En ik zei al, die temperaturen die zijn helemaal in vorm met 28 graden. Maar vanavond, dankzij die bewolking, blijft het ook nog een tijdje aangenaam. Dus mensen die nog wat barbecuevlees hebben, die kunt zelfs nog wel opmaken. Want de temperatuur ligt ook al een tijdje boven 20 graden. Uiteindelijk komende nacht dan liggen de minima rond de 17 graden. Ja, en morgen dan wordt het geleidelijk aan wat anders. Want in de ochtend is het nog wel droog. Maar in het westen, noordwesten van het land gaat in de loop van de ochtend wat regen vallen. En dat regengebied dat trekt ook richting het oosten. En daar krijgen we in de middagperiode mee te maken. De Achterhoek pas in de tweede helft van de dinsdag. Ja, en die temperaturen die zitten dan ook wat lager, met een graad of 19 tot hooguit 20. En de wind die waait morgen ook nog wel redelijk door, een matige wind uit westelijke richtingen. Ja, woensdag dan hebben we in de ochtend nog kans op een buitje, en daarna blijft het droog met zon erbij. Wordt het ook 19 tot 20 graden. En donderdag lijkt helemaal een droge dag te worden met wat meer zon en een graad of 20. Maar als we daarmee verder kijken richting het volgend weekend, dan wordt het weer wat lichtwisselvallig, met vooral vrijdag en zondag weer wat regen. Zaterdag zal er waarschijnlijk weer droog uitspringen. En zo gaan we de week door met een beetje ups en downs met regen, maar ook wel normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
5: Ja, want deze 28 graden die het vandaag gaat worden is best uitzonderlijk voor deze tijd, of niet?
7: Ja, dat is zeker uitzonderlijk. En ik denk dat we, ja, op langere termijn zitten nog wel weer wat hogere temperaturen in. Maar om 28 graden te halen, de dagen worden ook al wat korter. Dat zal wel moeilijker worden. Maar ik denk dat we nog wel op langere termijn 23 graden of 24 graden kunnen verwachten. Maar dat is nog even afwachten.
5: Kijk, Gerrit, dankjewel. Succes met maishakken en goed gaan.
7: Goed gaan.
6: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Vandaag 28 graden in de Achterhoek. Bijzonder warm, een pakje kans, want ja, je hoorde het ook van Gerrit. Die 28 graden, die gaat het waarschijnlijk niet meer worden de komende periode. 22, 23 nog wel. Maar de 28 die je vandaag gaat voelen, die is zeer exclusief de komende periode. Officieel is de meteorologische herfst ook begonnen. Dus ja, de tijd dat de bladeren weer van de bomen gaan vallen. De bomen ook weer mooi gaan kleuren. Vind ik altijd toch een mooie periode, de herfst. Goed, ik krijg een appje binnen van Mark. Goedemorgen, we zijn weer lekker onderweg met de leerling. Hij is rijinstructeur. Hij zegt het nummer Drive van de Cars zou perfect zijn.

grootste kans. Dat je gaat dansen met een vreemde. Ja, ik zou dat best wel grappig vinden. Weet je wel, dat je op een feestje staat of je staat ergens in de kroeg. Dat je aan het dansen gaat, gewoon met een wildvreemde. Is best gezellig, toch? Moet ook wat maken van je leven, zo is het ook. En over wat van je leven maken gesproken, ik kan je daarin voorzien. Want ik heb hier nog twee kaarten voor je liggen. Je maakt al de hele week kans op... de week is net begonnen. Maar ik bedoel, vorige week al kans op kaarten voor de kermis in Gaanderen. Ook deze week heb ik er nog een paar voor je liggen. Ik heb er een aantal nog voor je liggen die jij kunt winnen. Voor vandaag dus nog twee stuks. Zaterdag 12 september kun je erbij zijn. De kermis in Gaanderen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen om daar op kosten van Regio 8 heen te gaan is kermis sturen naar 06-47-47-0022. En jij bent erbij samen met je vriend, je oom, je tante, je neef, nicht, buurman, buurvrouw, wie je maar wil. Kermis appen dus.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: check this. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie.

0: Achterhoek regelen we het samen.
1: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
2: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
3: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
11: 7 stuur. Oh,
10: al kunt daarop kleden.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Sven Dimmendaal.
14: Kermis appen naar 06-4747-0022 als jij zaterdag naar de kermis in Gaanderen wil. Hoe gezellig! En dat op kosten van Regio 8.

kermisappen naar 06-47-47-00-22... als jij zaterdag naar de kermis in Gaanderen wil. Hoe gezellig! En dat op kosten van Regio 8.

ik die werkweek voor jou een stukje aangenamer maken? Wat kan ik voor je draaien? Laat dat weten. 06-4747-0022. En als je dan toch dat nummer appt, kun je ook het woord kermis appen. Kan. Want dan kun je op kosten van Regio 8 naar de kermis in Gaanderen. Ik heb hier nog 2 kaarten voor je liggen voor de kermis in Gaanderen komende zaterdag. Daar kun je dus bij zijn. Kosten van Regio 8. Kermis appen naar 06-4747-0022. Straks schuift Meindert Bussing van Achterhoek Nieuws nog weer even aan met het laatste nieuws uit de Achterhoek van Achterhoek Nieuws. Ook muziek onderweg van Boxer Rebellion. Eerst even genieten van deze man, James Blunt.

0: Goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Door de Moses en We Just. De vroege maandagochtend. Het is 7 september, 9 over 9. Goedemorgen. Werk ze als je weer aan het werk bent. Het zal je waarschijnlijk even zwaar vallen. Misschien omdat je net vorige week vakantie hebt gehad, bijvoorbeeld. Kan maar zo. Of omdat dit je tweede werkweek is. Ook die is altijd even inkomen hoor, na de vakantie. Maar goed, hoe

Dit is Regio 8. Er wordt volop kermis geëpt naar de studio. Belk je binnen nu en 4 minuten terug. Pak dan je telefoon op, want dan win jij 2 kaarten voor de kermis in Gaanderen.

0: minuten geleden dat ik zei dat je bij je telefoon in de buurt moest blijven. En dat je kans maakt op kaarten voor de kermis in Gaanderen. We geven ze de hele week al weg. Kaarten voor de kermis in Gaanderen. En jij maakt daar kans op. Even de Achterhoek in. Hallo, met wie? Hallo.
1: Hallo, Wiljo Giesen, Lichtenvoorde.
0: Hallo. Hi, vanuit de Lichtenvoorde bel je, hoor ik dus. Kijk. Ik val de hele tijd weg.
1: Ja.
0: Oh, ik zit er gewoon nog, hoor. Nou goed, dan ga ik het niet al te lang maken als de verbinding slecht is. Maar Wiljo, ik wil jou in ieder geval, want jij hebt geappt naar de studio. Jij hebt kermis geappt. Dat betekent dat jij 2 kaarten wint voor de kermis in Gaanderen. Gefeliciteerd.
1: Nou, hartelijk dank, joh.
0: Ja, jij gaat gezellig naar de kermis in Gaanderen. Wie ga je meenemen?
1: Mijn partner.
0: Je partner. Kijk, dat wordt vast 1 grote gezelligheid daar in Gaanderen. Wiljo, van harte gefeliciteerd met de kaarten. Ze liggen voor je klaar hier in de studio.
1: Dankjewel.

0: zeg je, ah, John Mayer, Perfectly Lonely. Daarvoor gaven we de kaarten weg voor de kermis in Gaanderen. Ook nog kaarten te winnen trouwens voor Openluchttheater Engbergen. Kun je appen door Oasis te appen naar 0647-470022. Win je daar ook nog kaarten voor. Dat eventueel na 9:30 nog en ook later deze week. Zometeen schuift Meindert Bussink van Achterhoek Nieuws eraan. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, komend weekend is het Open Monumentendag en ik doe even de vergrootglas op Berkelland. Tot zo!
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding?
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het is crisis bij de Graafschap. De Achterhoekse ploeg kent de slechtste seizoenstart ooit met 1 punt uit 5 wedstrijden. De Superboeren verloren al 4 keer op rij en staat 19e. Als Jong Utrecht vanavond zou winnen van FC Eindhoven, wordt de ploeg zelfs hekkensluiter. In Laren is iemand gewond geraakt bij een steekincident op de kermis. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de avond was het al onrustig op het kermisterrein in het nabijgelegen Twello. Getuigen zeggen dat iemand bij een vechtpartij werd gestoken met een bierfles. Dat is nog niet door de politie bevestigd, maar wel meldt de politie dat groepen jongeren onderling ruzie maakten. De brandweer van Varsseveld is gistermiddag uitgerukt voor een autobrand op de kruising bij de Radstaken. De bestuurder van een sportieve Audi merkte rook op en kon de wagen nog net van de N18 afsturen. Toen de brandweer aankwam, stond de achterzijde van het voertuig al volledig in brand. Door gelekte brandstof uit de tank moesten brandweerlieden schuim gebruiken om het vuur definitief uit te krijgen. Een wielrenner is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding op de Sinderenseweg. De fietser reed samen met een groep in de richting van Varsseveld. Vlak voor een oversteekplaats reed het slachtoffer de weg op zonder de naderende auto te zien. Een ambulance heeft het gewonde slachtoffer naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Sven Dimmendaal, Regio 8.

0: Dit is Regio 8, Prince, and I could never take a place of your ma. Hey, Meijndert Bussink is weer aangeschoven. Hij is van Achterhoek Nieuws en hij heeft het laatste update voor je. Meijndert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Sven. Ja, komend weekend zijn de Open Monumentendagen en er staan diverse artikelen in onze kranten daarover. Ik heb er eentje van Berkeland gevonden. Ze doen het Spuithuis in Borculo en Hemels Overnacht in Rekken, die doen mee. Dan kun je een kijkje nemen ook in de notariswoning in Neden of het Openluchttheater en zwembad het Galgenveld. Of een kijkje bij het landschapsmonument de Mollebult achter de Heikamp in Ruurlo. Ja, diverse artikelen dus over komend weekend en waar allemaal gekeken kan worden. Dus te vinden bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan blijf even bij de cultuur, maar dan gaan we naar de poëzie. Want Her Little Nightmares is het eerste boek van de 17-jarige Mariette Nieling, die sinds een paar weken in Winterswijk woont. Daarvoor woont ze met haar ouders en broers in Kleef in Duitsland. En naast schrijfster is ze ook een groot sportfanaat en vooral skileren is haar passie. Schrijfcorrespondent Lieneke Voltman deze week in onze krant in Winterswijk. Mooi portret. En wie daar meer over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon nog even naar de muziek. Want voor het eerst wordt zondagmiddag 20 september het culturele evenement Buitengewoon Wigmond georganiseerd. Die middag worden 4 erven opengesteld waar men kan genieten van optredens. Het is een particulier initiatief uit de koker van Valentijn van Waalwijk, die aan de Lancasterstraat woont. En waarbij hij de buurtbewoners Wim Dijkstra, Petra van der Velde, Sarah Bakkers en Emiel Zijlstra betrokken heeft. Leuke verhaal van correspondent Jan Hendriksen. Is online te lezen nu ook bij achterhoeknieuws.nl/muziek. En dan was er weer. Iedereen een hele fijne zonnige dag. En tot morgen. Yo.
0: Ja, yo, Meijndert, dankjewel. Ja, een zonnige dag, 28 graden. Wat dacht je daarvan?
1: Lekker hoor.
0: Meijndert van Achterhoek Nieuws was dat. Nieuws lees je bij hun op de website achterhoeknieuws.nl.

vrijdag. The Killers. En Bright Lights. Kwart voor tien op je maandagochtend. Werk ze als je aan het werk bent. Doe je met de muziek van Regio 8. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Check dan onze website regio8.nl of de Regio 8 app. Dit is Miley Cyrus.

Regio 8, iets voor tienen op je maandagochtend. Zometeen na tienen extra veel muziek voor je. Het is het einde van Achterhoek wordt wakker. Nou ja, nee, dat klinkt ook weer heel dramatisch. Het is het einde van deze ochtend. Morgen is, als het goed is, Bart Meijer er voor je in de ochtend. En woensdag gooi je mij dan weer in de ochtend. Zometeen dus na tienen extra veel muziek voor je. Onder andere Simple Minds zie ik voorbij komen. Ik zie Miss Montreal, ik zie Shepard. Allemaal lekkere muziek. En vanaf 12 uur zijn ze weer hier. De mannen van Get a Grip. Je hoort ze live vanaf de binnenstad in Doetinchem. Dat allemaal dus vanaf 12 uur. En in de middag is, als het goed is, Veerle weer terug voor je. Geniet ervan. Maak er een mooie dag van. Werk ze.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vita Mee heeft de unieke oplossing voor het MKB. Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op btmachterhoek.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuring Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuring uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuringbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement.

0: De daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Regio 8. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza, omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Niet eerder sinds het in oktober afgesproken bestand liet Israël zo weinig spullen toe. Daardoor is er in Gaza een acuut tekort aan medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen. Veel Gazanen raken gewond door Israëlische aanvallen. Behandelingen van botbreuken en amputaties zijn bijna onmogelijk. De Nederlandse overheid roept Israël op om meer spullen toe te laten. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Eerder dit jaar had de Amerikaanse president Trump gezegd dat de regio onvoldoende beveiligd was. Hij heeft een tijdje geprobeerd Groenland bij de VS te trekken vanwege de strategische ligging voor internationale doelen. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens een trainingsteam zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Town Crooks en Hilltop Howlers.
2: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Deze week in de bonus, AH Witte. De Cotton Sweet en Sepel druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice.
3: September Roots Night. Met de Porch People, Small Town Crooks en Hilltop Howlers.
2: Samen uit. Samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem.

0: Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip, FNV.
2: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een brand aan de Prinsenstraat in Bredebroek is een foodtruck grotendeels door brand verwoest. Het voertuig stond volledig in brand en stond direct naast een schuur. De brandweer heeft eerst overslag naar deze schuur voorkomen en daarna pas het vuur geblust. De schuur liep daardoor slechts beperkte schade op. Ook een deel van de nabijgelegen Beukenhaag en een weiland zijn door de brand aangetast. In Laren is iemand gewond geraakt bij een steekincident op de kermis. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de avond was het al onrustig op het kermisterrein in het nabijgelegen Twello. Getuigen zeggen dat iemand bij een vechtpartij werd gestoken met een bierfles. Dat is nog niet door de politie bevestigd, maar wel meldt de politie dat groepen jongeren onderling ruzie maakten. Een wielrenner is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding op de Sinderenseweg. De fietser reed samen met een groep in de richting van Varsseveld. Vlak voor een oversteekplaats reed het slachtoffer de weg op zonder de naderende auto te zien. Een ambulance heeft het gewonde slachtoffer naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De brandweer van Varsseveld is gistermiddag uitgerukt voor een autobrand op de kruising bij de Radstaken. De bestuurder van een sportieve Audi merkte rook op en kon de wagen nog net van de N18 afsturen. Toen de brandweer aankwam, stond de achterzijde van het voertuig al volledig in brand. Door gelekte brandstof uit de tank moesten brandweerlieden schuim gebruiken om het vuur definitief uit te krijgen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Mega-check

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In het noorden van de Kaukasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mishirgi, een van de hoogste bergen in de Kaukasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist, meldt persbureau Reuters. Bij de reddingsoperatie in Rusland zijn tientallen mensen ingezet. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor en op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag maar 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Het vele thuiswerken heeft ook invloed op het verkeer. Op dinsdag en donderdag is het erg druk op de weg en in het openbaar vervoer. Andere dagen is het rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In Nepal, overwegend hindoeïstisch, duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens de traditie dan plaats op de 13e dag na de ramp. Er komen geen herdenkingen nog. Reddingswerkers hopen nog steeds overlevenden te vinden. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Shopper nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
3: we doen nog veel meer!
2: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.

0: gebeurd.
1: Ja, toch? Dat was wel, hè?
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Regio 8 Headlines.
13: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In het noorden van de Kaukasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op regio 8. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ook voor een ruime kamermeerderheid is de maat vol. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en journalistieke regels. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirki, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor, op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Ook op de weg is het te merken. Op dinsdag en donderdag is het erg druk, op andere dagen juist rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In het overwegend hindoeïstische Nepal duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens traditie plaats op de 13e dag na de ramp. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op regio 8.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd... tijd is? Als je lid bent van AgriUniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
6: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
15: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, daar zijn we weer. Bij mij in de studio vandaag. Teun, bijzondere dag.
2: Ja, het is vandaag de Nationale Salamidag.
1: Nationale Salamidag?
2: Salamidag.
1: Bestaat dat ook al?
2: Ja, blijkbaar.
1: Kiane, jij hebt ook nog nieuws?
3: We hebben een nieuwe View Review.
1: Ja, en Sky is er ook bij. Hallo Sky.
4: Hallo allemaal.
1: Ja, we hebben nog één item over. Welk item is dat?
4: Ach, jongens.
1: Ja.
4: Even kijken hoor.
1: Laat ik hem maar gaan pakken. We hebben een bijzondere sportcolumn voor jullie.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: 7 cent hier bij Regio 8. Snel door naar onze filmredactie, daar zit ze, Kiana.
1: Lorenzo is weer bij The View in Doetinchem geweest om een review te geven van een film. Deze keer is dat de film Supergirl.
2: Supergirl is gebaseerd op de superheldin uit de comics, die haar debuut maakte in 1959. Het verhaal is een vervolg naar de film Superman uit 2025, waarbij zijn nichtje Supergirl voor een uitdaging staat. Namelijk haar hond Crypto is neergeschoten en daarbij vergiftigd door een gewelddadige crimineel, die ook de ouders van een meisje genaamd Ruthie heeft vermoord. Samen gaan de twee dames op een missie door het heelal om de dader te vinden. Maar gaat het ze lukken om Crypto's leven te redden en hun missie te volbrengen voordat het te laat is? Supergirl is een superheldenfilm wat lekker jong van geest is. Het gaat natuurlijk over een jonge superheldin en die typische puberale energie is ook iets wat je op een juiste wijze ervaart. Ze onderscheidt zich op een leuke manier van andere superhelden, waarbij ze gedrag vertoont wat voor sommigen herkenbaar kan zijn. Deze film bevat niet alleen vermakelijke actiescènes, maar ook persoonlijke diepgang wat de film divers maakt. De aankleding van de film is van zeer prima kwaliteit. Van het decor tot de kostuums, alles ziet er goed uit. Overigens zijn de CGI-effecten goed aangepakt, begeleid met uitstekend camerawerk. Toch bevat deze film wel veel nadelen. Zo was het verhaal zeer kort door de bocht, waarbij het alle kanten op gaat. Het was dan ook een relatief rommelige productie, waarin sommige gebeurtenissen heel random overkwamen. Ook hadden sommige personages totaal geen toevoeging in het verhaal. Zo voelde bijvoorbeeld de aanwezigheid van acteur Jason Momoa zeer overbodig vanwege zijn matige acteerprestaties. Daarnaast was het acteerwerk in de film over het algemeen behoorlijk matig. Supergirl is een film wat over het algemeen best vermakelijk is. Echter brengen ze niet een verhaal wat aan de verwachtingen voldoet, wat ook terug te zien is in de cijfers. Met op IMDb een cijfer van een 5,8 en op Rotten Tomatoes een kritische score van een 53% en een publiek score van een 72%. Daarnaast heeft Supergirl bijna $200 miljoen verlies gedraaid. Het kan wel gezegd worden dat deze film een financiële flop is, waarbij ze het concept verkeerd hebben aangepakt. Moet daarom helaas concluderen dat Supergirl geen aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.

0: Phil Collins en Susudio hoorde je hier. Teun, ja. Bijzondere dag vandaag.
1: Nationale Salamidag. De Nationale Salamidag moedigt mensen over de hele wereld aan om de wereld van salami te ontdekken door nieuwe en avontuurlijke soorten salami te proberen en ervan te genieten met vrienden op salami-themafeesten. In plaats van te koken, maak een heerlijke plank met salami en andere vleeswaren, geserveerd met kaas en fruit. Of neem een schotel met salami, kaas en groenten mee naar je werk om het hele kantoor aan te moedigen mee te doen aan de leuke viering van Nationale Salamidag.
0: Ja, weet je waar je ook salami op kan doen?
1: Pizza?
0: Zeker.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Is ja. Het echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 50.000. Potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De brandweer van Varsseveld is gistermiddag uitgerukt voor een autobrand op de kruising bij de Radstaken. De bestuurder van een sportieve Audi merkte rook op en kon de wagen nog net van de N18 afsturen. Toen de brandweer aankwam, stond de achterzijde van het voertuig al volledig in brand. Door gelekte brandstof uit de tank moesten brandweerlieden schuim gebruiken om het vuur definitief uit te krijgen. Bij een brand aan de Prinsenstraat in Bredebroek is een foodtruck grotendeels door brand verwoest. Het voertuig stond volledig in brand en stond direct naast een schuur. De brandweer heeft eerst overslag naar deze schuur voorkomen en daarna pas het vuur geblust. De schuur liep daardoor slechts beperkte schade op. Ook een deel van de nabijgelegen Beukenhaag en een weiland zijn door de brand aangetast. Het is crisis bij de Graafschap. De Achterhoekse ploeg kent de slechtste seizoenstart ooit met 1 punt uit 5 wedstrijden. De Superboeren verloren al 4 keer op rij en staat 19e. Als Jong Utrecht vanavond zou winnen van FC Eindhoven, wordt de ploeg zelfs hekkensluiter. Een wielrenner is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding op de Sinderenseweg. De fietser reed samen met een groep in de richting van Varsseveld. Vlak voor een oversteekplaats reed het slachtoffer de weg op zonder de naderende auto te zien. Een ambulance heeft het gewonde slachtoffer naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: 5 hoorde je hier. Ja, donderdag.
1: Sorry. Ja,
0: ja. Ja, we kregen dat net te horen. Donderdag ben ik er niet en jij wel.
1: Ja, dan ben ik er zeker.
0: Jij zit dan achter de knoppen.
1: Oh, joh, ja, ja.
0: Nou, jij gaat het me overnemen zo langzamerhand.
1: Ja, nou ja, blijkbaar wel.
0: Wat is dit nou? Word ik zo meteen verleden tijd? Of,
1: Oh ja, volgens mij wel. Nee, maar ik zei wel. We hebben een soort van radiorelatie,
0: nee. Maar dat hebben we ook zeker.
1: Nee, maar we blijven het gewoon lekker samen doen. Alleen Jochem die is er gewoon donderdag even niet. Dus dan,
0: dan pak jij hem over.
1: Ja, zeker.
0: Ja, Kiana, wat vind jij ervan? Hij noemt me gewoon verleden tijd, hè?
2: Nou, dat kan echt niet.
0: Kan echt niet.
2: Ja.
0: Weet je wat wel kan?
1: Ja, er is wel een mooi liedje over geschreven.
0: We gaan Verna en Leo Kleine draaien met verleden tijd.
1: Lekker, man.

0: Frenna en Lil Kleine, Verleden Tijd. Ja, Kiana, jij zit lekker mee te zingen op het nummer, hè?
1: Ja, klopt.
0: Mooi nummertje.
1: Zeker.
0: Ja, we gaan snel door naar mijn radio buddy, Sky.
2: Ja, de veiligheid van de voetbalstadions is de afgelopen tijd flink achteruit gegaan. En er is veel ophef over. En wat kunnen we eraan doen en wat juist niet? Je hoort het in de column van Boas.
3: Voetbal is emotie. Winst en verlies liggen dicht bij elkaar en kunnen je humeur als supporter beïnvloeden. De spanning maakt de ontlading groter en groter. En dat is precies wat voetbal zo mooi maakt. Maar emoties kunnen ook de overhand nemen. Dat is iets wat we niet moeten laten gebeuren. De veiligheid moet goed gewaarborgd blijven. Op alle facetten, dus niet alleen emoties van supporters onder controle houden, maar ook op het gebied van vuurwerk. Vuurwerk ziet er natuurlijk prachtig uit en versterkt de sfeer, maar kan ook gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik. Het kan natuurlijk brand veroorzaken, mensen verwonden en voor paniek zorgen. Omdat supporters in hun stadion dicht op elkaar zitten, kan een klein incident al snel uitgroeien tot een gevaarlijke situatie, wat zo nu en dan ook wel eens gebeurt. Wat kun je doen om de veiligheid te waarborgen? Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat stewards grondiger gaan fouilleren, je kunt camera's plaatsen, hogere boetes of straffen uitdelen of samenwerken met supportersverenigingen. Toch vind ik dat we moeten oppassen met het verbieden van alles wat sfeer maakt. Supporters zijn een belangrijk onderdeel van voetbal. Liedjes, spandoeken en sfeeracties horen bij een wedstrijd. Het probleem ontstaat wanneer de grens tussen sfeer en gevaar wordt overschreden. Veiligheid betekent namelijk niet dat het stadion muisstil en sfeerloos moet zijn. Het betekent dat iedereen een wedstrijd moet kunnen bezoeken zonder bang te zijn om gewond te raken. Een kind dat voor het eerst naar een voetbalwedstrijd gaat, moet kunnen genieten van de wedstrijd en de supportersfeer en niet hoeven te schuilen voor vuurwerk. Voetbal draait uiteindelijk om passie, rivaliteit en de gezamenlijke beleving. Laat de spanning daarom op het veld ontstaan, juich zo hard als je wilt, zing je stem schor en leef mee met iedere aanval. Maar steek geen vuurwerk af tussen duizenden anderen, want voetbal mag best ontploffen van emotie, maar niet letterlijk.
0: Ja, en daar ben ik het zeker mee eens, Boas. Bedankt voor jouw mooie column, Sky.
2: Ja, dit was prachtig.
0: Ja, jij hebt bij de stadsfeesten dit weekend ook nog wel vuurwerk gezien, maar dat hoort er gewoon bij.
2: Ja, zeker weten. Ik hoorde het vanuit mijn huis, jongen. Ik dacht, jongen, ik blaas je helemaal weg. Het is allemaal... Ik overleef dit niet.
0: Maar dat was mooi vuurwerk. En had je afgelopen weekend in de 9e divisie helaas wat minder mooi vuurwerk.
2: Ja, wat dan wel.
0: Tussen Utrecht en Go Ahead Eagles wedstrijd stilgelegd vanwege vuurwerk.
2: Jongen.
0: Wordt morgen afgemaakt zonder publiek, maar dat moeten we ook gewoon een keer mee stoppen.
2: Ja, het moet wel mooi, het moet wel leuk blijven, dames en heren.
0: Stop gewoon met vuurwerk in het stadion en gedraag je een beetje.
2: Ja, zeker. Geniet gewoon van de wedstrijd.
0: En geniet van de muziek.
2: Zeker.

0: Ahold.nl/business.
1: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in Ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letschert. Letschert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en de journalistieke regels. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
9: In de Achterhoek regelen we het samen.
10: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
11: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
12: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
8: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuring Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
13: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Witte Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, het laatste uurtje Get a Grip gaat van start met zometeen nieuws over de stadsfeesten. Maar we hebben nog veel meer, hè Sky?
2: Zeker weten, want we hebben ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?

0: Ja, en dan gaan we terug naar afgelopen weekend. De stadsfeesten, die waren ook toch op Regio 8. Kan jij was daarbij?
1: Ja, zeker weten. We hebben lekker geïnterviewd samen met Balthazar van Puffelen. En even wat mensen gesproken over hoe hun de stadfeesten hebben ervaren.
0: Ja, het was het was voor het eerst gratis. Zo'n 60.000 bezoekers kwamen naar het centrum dit weekend.
1: Zeker.
0: En op één dag na was eigenlijk alles gratis. Dus
1: ja.
0: Mooie bewuste keuze geweest. Een mooie keuze ook van de organisatie.
1: Ja.
0: Maar het was er wel eentje met risico's.
2: Wij hebben heel veel sponsoren. De horeca, de winkeliers leggen heel veel in. We krijgen natuurlijk een beetje van de gemeente. En alles maakt dat we het met z'n allen kunnen draaien. Het is wel schrapen. We hebben heel veel hoge kosten. Beveiliging, facilitair, alles eromheen. Ook alles wat je niet ziet. Maar alles bij elkaar, ja, gaat het net rond.
3: Er worden steeds meer grote evenementen in Doetinchem georganiseerd. Naast het stadsfeest trekken ook feesten als Achterland en de Kadefeesten vele bezoekers naar de stad. De organisatie probeert zich te onderscheiden.
2: Wij zijn echt een evenement midden in het centrum, waarbij alle pleinen, alle straten samenwerken om iets moois neer te zetten. Ja, en dat is wel echt uniek. We zijn ook voor jong en oud. We hebben een kinderspectakel, we hebben een urban playground. Maar we hebben ook voor de wat oudere doelgroep. We hebben het Waterstraatplein, daar komt allemaal bluesmuziek en gezellige andere dingen. We hebben tributes, we hebben echt voor iedereen. Wat wils.
3: De organisatie kijkt ook al vooruit. Het stadsfeest mag wat hen betreft nog verder groeien. Al is daar nog wel iets essentieels voor nodig.
2: We willen heel graag nog groter. Maar goed, ook de bezoekersaantallen moeten dan ook nog groter. Dus ja, we hopen dat iedereen komt. En dat we met z'n allen het heel groot kunnen gaan maken. Want ja, daar zijn we nog wel zoekende naar. Als je naar de omliggende dorpen kijkt. Als je daar 3 dagen feest hebt. Dan is het ook 3 dagen ram en ram vol. En dat is hier nog niet. Hier is echt de piek op zaterdag. En vrijdag en zondag kan nog gewoon een stuk drukker. Dus ja, we hopen dat iedereen massaal juist op die vrijdag en morgen op de zondag echt gaat komen. En zorgt dat we met z'n allen een heel groot stadsfeest kunnen maken.

0: Ja, zometeen na 1:30 meer Get a Grip. Met onder andere een nieuwe Waar ben je klaar mee? Ja, Sky, heb jij enig idee wat we vandaag hebben?
1: Ja, ik heb wel een vermoeden, maar ik ga er nog niet te veel over zeggen.
0: Ik kan ze een klein hintje geven.
1: Een klein hintje, oké.
0: De geschiedenis wijst uit dat het altijd een verrassing is.
1: Hey.

0: Oh my, you make me sigh, you're such a good looking woman. When people stop, when people stop.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert.
7: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Ho, daar heb je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Vanmiddag hebben we eerst flink wat zon en loopt de temperatuur op naar zomerse waarden van 27 tot lokaal zelfs 29 graden. Wel zien we in de loop van de middag dat de wind die eerst zuidelijk is draait naar westelijke richtingen en matig gaat waaien. En ook de bewolking neemt wat toe, maar het blijft droog. Vanavond raakt het geheel bewolkt, blijft ook nog een tijdje aangenaam. En komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 17 graden. De dinsdag begint in ieder geval droog. In de middag volgt ook meer bewolking en gaan er wat buien vallen. Temperaturen voor die tijd is het nog een graad of 21. In de regen is het een paar graden minder. Woensdag ook nog een enkele bui in de ochtend, in de middag droog. Donderdag lijkt een hele droge dag te gaan worden. Maar vrijdag en in het weekend en vooral op de zondag moeten we ook weer rekening houden met buien. Temperaturen blijven onveranderd rond de 20 graden.

0: Wow, wow.
1: Oh nee.
0: Ik draai helemaal door.
1: Sky, wat heb je nou weer gedaan?
0: Ja. Ik ben helemaal doorgedraaid.
1: Waarom ben je nou weer doorgedraaid? Wat heb je voor ons?
0: Ja, het kan helemaal mis, joh. Nee, ik heb voor jullie een nieuwe. Waar ben je klaar mee? Want Sean die is zoals gewoonlijk weer op straat te vinden om aan de jongeren te vragen, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Geschiedenis.
4: Het is een hartstikke leuk vak, geschiedenis, want er is toch heel veel gebeurd hier in de wereld.
3: Jawel, dat wel, maar het is gewoon, de cijfers zijn niet hartstikke goed.
4: O jee, ik hoor een cijfer. Heb jij bijvoorbeeld een laag cijfer gehaald dan?
3: op zich 2,8.
4: En weet je, ik weet zeker dat het niet jouw schuld is. Wat is er aan de hand waardoor het niet jouw schuld is dat je 2,8 hebt gehaald? Het is gewoon een vak dat overgeslagen moet worden. Heb je daarom zo'n laag cijfer willen halen? Gewoon een soort van protest.
3: Ik heb gewoon geleerd. Ik deed mijn best, maar...
4: En je hebt geleerd en je deed je best en toch een 2,8. Ik vind het best wel interessant. Dus het was geen protest vanwege het saaie vak. Hoe komt dat?
3: Ik dacht dat het snapte. Het ging over de Tweede Wereldoorlog. Maar schaam me niet.
4: Heb je over de Eerste Wereldoorlog geleerd?
3: Nee.
4: Wat is er dan aan de hand? Als je toch volgende keer kunt bedenken zo van, ja maar hallo, ook al vind ik geschiedenis geen leuke vak. Je 2,8, ja dan kom ik toch thuis en je ouders van me. En dat soort dingetjes. Oh, ik zie je veranderen. Oh, haha, ja. Hoe ga je dat doen? Want ja, als je die ouders zegt, ja de 2,8, ja maar hallo. En nu?
3: Meer leren.
4: En beter opletten. Is dat een simpele oplossing? Of denk je zo van, ja, ik ben toch even eigenwijs. Ik doe het lekker op mijn eigen manier, want zo makkelijk komt te zeggen beter leren, toch?
3: Ja, maar of je nou echt gaat doen?
4: Kijk, lekker eigenwijs, dankjewel. En heel veel succes. Maar een goede eigenschap, eigenwijs. Weet je wat ik altijd zeg? Weet je wat ik zal zeggen op het einde? Liever eigenwijs dan geen zelfvertrouwen.
3: Mee eens.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Michael Jackson en History. Ja, tot zover deze aflevering van Get a Grip. Sky, jij bent er vanavond weer.
1: Ja, zeker. Van 7 tot 8 met Okidoki.
0: Ja, Okidoki, hè? Gezellig?
1: Ja, dat is Okidoki.
0: Hey, morgen dan zijn wij er weer.
1: Ja, we gaan er gewoon weer een nieuwe uitzending van maken van 12 tot 2.
0: Maar morgen ook nog een nieuwe Sky Draait Door?
1: Absoluut.
0: Nou, die houden we er gewoon lekker in. Sky Draait Door.
1: Absoluut, die gaan we erin houden.
0: Morgen, 12 uur zijn we er weer.
1: Let's go!
0: Dit was de maandag. Op naar de morgen.
1: Tot morgen. Jochem, genoeg gepraat. We gaan nu naar de eindplaat.

0: met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven vele van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Zometeen bij Regio.

0: Het ritme van de Achterhoek.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl.

0: Home.nl. Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
2: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Kunst naar Arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Aan de Peeskesweg in Beek is zondagavond laat een auto volledig uitgebrand. Op het moment dat de brand ontstond zat er 1 persoon in het voertuig, maar die kon op tijd uitstappen en raakte niet gewond. De brandweer sloot de weg tijdelijk in beide richtingen af om het vuur te blussen en na te controleren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Winterswijk krijgt een nieuw digitaal parkeerverwijssysteem in en rond het centrum. Op borden kunnen automobilisten straks zien waar nog vrije parkeerplaatsen zijn, gemeten met sensoren op de terreinen. Daarmee wil de gemeente zoekverkeer en drukte in kleinere straten verminderen, vooral op drukke markt- en feestdagen. Tijdens de aanleg worden verschillende parkeerterreinen tijdelijk afgesloten. Het systeem moet op 22 september klaar zijn. De vrouwen van de Graafschap hebben zondag nipt verloren van Ajax. In Amsterdam hielden de Doetinchemers lang stand, maar in de 87e minuut viel alsnog de 1-0 voor de thuisploeg. De Graafschap kwam aanvallend weinig tot kansen, maar stond verdedigend goed en was dichtbij een punt. De Superboerinnen staan nu 5e in de Eredivisie en spelen komend weekend thuis tegen ADO Den Haag. Boerderijcamping Leurdijk in Meddo mag uitbreiden van 15 naar 25 kampeerplaatsen. Ook worden de sanitaire voorzieningen vernieuwd en verplaatst. De nieuwe plekken komen aan de rand van het bestaande terrein en worden met extra beplanting en bomen ingepast in het landschap. Het Winterswijkse college staat positief tegenover de plannen, omdat die bijdragen aan de groei van het toerisme en het aantal overnachtingen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en in de app van Regio 8.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op FNV.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurlen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven vele van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Den Hartog.
12: Zo, hè, daar ben ik weer. Ja, de scholen zijn begonnen, dus ik dacht, nou, laat ik dan toch ook maar weer verschijnen. Ja. Ga lekker van start met...

Alan Walker, Isabelle Melkman en Catherine O'Ryan. Met Broken Strings. Zo, goedemiddag. Je luistert naar Veerle op 8. Terug na een weekje weg. En goed om weer terug te zijn. Hè? Het is ook meteen weer nog lekker weer. Dus je kan nog even naar buiten. Ik denk misschien vanavond ook nog wel even als je denkt van... nou, weet je, ik moet vandaag werken, ik kan vanavond pas. Ga lekker vanavond, dat kan natuurlijk ook. Hey, ondertussen gaan we dan ook nog even terugblikken de komende 3 uur... op afgelopen weekend en op wat er allemaal vandaag heeft plaatsgevonden... of gaat plaatsvinden. En dacht je bijvoorbeeld van die inleveractie, hè? Grote campagne vanuit de overheid... dat je in ieder geval je vuurwerk veilig netjes kan inleveren... want het is echt vanaf nu verboden. Ik ben benieuwd hoeveel mensen zich eraan gaan houden trouwens... Ik heb zo'n vermoeden dat er toch een heleboel zijn die denken van... nou, weet je wat, ik denk als we met z'n allen vuur kan steken... dan valt er niet te handhaven. Nou, weet je, ik wil je geen ideeën geven... maar ik heb zo'n idee dat dat wel gaat gebeuren. Verder in het nieuws ga je allemaal meekrijgen naar Queen en A Kind of Magic.

Maar dan valt er niet te handhaven. Nou, weet je, ik wil je geen ideeën geven, maar ik heb zo'n idee dat dat wel gaat gebeuren. Verder in het nieuws ga je allemaal meekrijgen naar Queen en A Kind of Magic.

0: Lost Frequencies en Live It All.
1: Het thema trio.
0: Oeh, daar zijn we weer. Oh, ik krijg er helemaal rillingen van dat we weer terug zijn met het thema trio. Elke uur in mijn programma hoor je een plaat en die heeft dan te maken met het thema van vandaag. 3 uur, 3 platen en dat noemen we dan ook wel het thema trio. Thema van vandaag, niet zo heel erg gek om te raden. Ik heb dit al voorbereid, laten we zeggen, al een hele poos geleden. Maar ja, toen wist ik nog niet dat ik er vorige week niet zou zijn. Maar het thema van vandaag is overduidelijk september. Er zijn zoveel nummers gemaakt over september. Nou, dan kan je wel 3 nummers uithalen die heel erg leuk zijn. Heb jij nog suggesties? Mag dat altijd even opsturen via de regio 8-tab naar 06-4747-0022. En we gaan meteen kop eraf bijten.
1: Het thema trio.
0: Als je dat zo zegt tenminste. Met toch wel het nummer wat als eerste in mijn hoofd springt. Het over september. Ja. En ook meteen een goed sfeertje. Heerlijk.

0: traveldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

En wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: Business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een scooterrijder is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Westendorp. Een automobilist wilde vanaf de Stompendijk de Doetinchemse weg oprijden en zag daarbij de scooterrijder op het fietspad over het hoofd. De scooterrijder had voorrang, kwam door de botsing ten val en raakte gewond. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld. Winterswijk krijgt een nieuw digitaal parkeerverwijssysteem in en rond het centrum. Op borden kunnen automobilisten straks zien waar nog vrije parkeerplaatsen zijn, gemeten met sensoren op de terreinen. Daarmee wil de gemeente zoekverkeer en drukte in kleinere straten verminderen, vooral op drukke markt- en feestdagen. Tijdens de aanleg worden verschillende parkeerterreinen tijdelijk afgesloten. Het systeem moet op 22 september klaar zijn. Aan de Peeskesweg in Beek is zondagavond laat een auto volledig uitgebrand. Op het moment dat de brand ontstond zat er 1 persoon in het voertuig, maar die kon op tijd uitstappen en raakte niet gewond. De brandweer sloot de weg tijdelijk in beide richtingen af om het vuur te blussen en na te controleren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Boerderijcamping Leurdijk in Meddo mag uitbreiden van 15 naar 25 kampeerplaatsen. Ook worden de sanitaire voorzieningen vernieuwd en verplaatst. De nieuwe plekken komen aan de rand van het bestaande terrein en worden met extra beplanting en bomen ingepast in het landschap. Het Winterswijkse college staat positief tegenover de plannen, omdat die bijdragen aan de groei van het toerisme en het aantal overnachtingen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en in de app van Regio 8.
6: Ja, dat klopt helemaal. Gaan we snel door met de verkeersinformatie. 1 file te melden op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Knoopend Ouddijk en de Duitse grens. Vertraging van 15 minuten, 2 kilometer.

0: heel mooi nummer van Selena Gomez en Marshmello met Wolves. Ja, het is een echte strijd die Selena heeft gestreden. Totaal niet te vergelijken met de Graafschap. Maar goed, hè, als ik het hoor over wedstrijd, strijd, dan ja, goed. Hele slechte overgang is dit. Zo. Maar de Graafschap die heeft opnieuw een flinke nederlaag geleden afgelopen weekend. Koploper Heracles Almelo legde de superboeren met 5-0 over de knie. 5-0. Ai, ai, wat is er gebeurd? Ik ga het even vragen aan Thomas Duivenvoorde. Want dit is niet helemaal hoe het hoort. Hè? Hoe voel je dan?
1: Ja, zwaar teleurgesteld, uiteraard. Toch ook wel met een vooruitziende blik naar de toekomst. Ik denk dat we best een aardige eerste helft op de mat leggen, persoonlijk. Waarin het verschil tussen ons en Heracles niet zo groot is als dat het later in de wedstrijd wordt. Maar goed, uiteindelijk laten we het toch wel weer behoorlijk uit de hand lopen, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, en 5-0 is een grove uitslag en dat doet pijn.
2: Ja, want je zegt teleurgesteld ook met het oog op de toekomst. Betekent dat dat je vertrouwen geschaad is nu?
1: Nee, ik bedoelde, ik ben teleurgesteld over vandaag. Maar ik heb toch ook wel weer het oog op de toekomst. En daarbij refereer ik aan de eerste helft die ik best oké vond. Ik weet zeker dat wij stappen zullen gaan zetten als team. Dat is voor mij zo zeker als dat het maar kan. Maar ja, dit doet pijn.
2: Wat kun je eraan doen als trainer?
1: Nou ja, je moet reflecteren op deze wedstrijd. Je moet dit analyseren, dat is duidelijk. Dat staat als een paal boven water. Wat we niet moeten vergeten is dat we vandaag op 8 plekken met een andere speler beginnen. Als dat we hebben gedaan tegen Helmond Sport in onze eerste competitiewedstrijd. Ja, dat geeft aan dat we nog steeds een team in opbouw zijn. Hè? We hebben flink wat nieuwe spelers, daar ben ik ontzettend blij mee. Maar die moeten wel ingepast worden. Voetbal is een spel van samenwerken en dat heeft tijd nodig om dat te laten groeien. En dat blijkt dat wij tijd nodig hebben, want het gaat niet crescendo.
0: Nee, dat zou je inderdaad wel kunnen stellen. Het hele verhaal met de trainer van de Graafschap vind je terug op de website van Regio 8, www.regio8.nl. En daar vind je ook dus het gesprek met Jason Meerstad, voetballer bij de Graafschap.

Jemai en Step Right Up. Heel grappig. Je weet wel van die renovaties aan hele bekende grote gebouwen met een gigantische geschiedenis. Die kosten meestal wat. En Bocholt die gaat zo'n 1,7 miljoen euro ergens aan spenderen. En je zal niet raden wat.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ik zie een dansende eendvis. Spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: De mega jackpot.

Als je bochelt zo'n 1,7 miljoen euro geeft, waar zouden ze dat geld dan aan besteden? Nou, daar hebben ze een oplossing voor, hoor. En het is niet wat je in eerste

Coldplay en Higher Power. Ja, zo'n budget van meer dan 100 miljoen euro is vrijgemaakt om het monumentale stadhuis in Bocholt te renoveren. Ja, en dan sta je toch altijd weer van te kijken, hè, van die enorme bedragen. Van waar moet je dat dan allemaal voor gaan gebruiken? En waar is dan die 1,7 miljoen euro voor waar je het net over had? Nou, die 1,7, dat is even voor de deuren. Dat had ik niet verwacht. Nee, van al het pracht en praal dat je kan vinden in het monumentale stadhuis gaat 1,7 miljoen dus naar deuren. Dan denk je van, ja, maar wat moet je eraan doen? Het is toch handig als een paar scharniertjes, een stuk hout en je hebt een deur. Maar nee, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Ze willen het allemaal heel fancy gaan maken met ook nog van die automatisch open en sluiten. En allemaal technische voorzieningen voor brandveiligheid en nooduitgangen. En het gaat dus ook om allerlei binnen- en buitendeuren. Dus er wordt echt van alles gedaan. Ik zie hier ook al 257 stalen binnen- en buitendeuren. 51 houten binnendeuren. Nou, echt, ze zijn heel wat van plan daar ook. Meer over deze plannen lees je dus op de website van Regio 8, mocht je dat interessant vinden. www.regio8.nl. Of check het even via de Regio 8-app.

Sugarloaf, Don't Call Us, We'll Call You. Ja, en dan hoor je op een gegeven moment wel weer die symfonieorkest ringtoon door de hele ruimte heen. Och, hè, vervelend. Als je naar Duitsland gaat, wat is daar dan de reden voor? Kans is groot dat je dan zegt, nou, hè, ik moet tanken. Hè, misschien kan ik daar voor sommige boodschappen wel heen. Dan is het daar net even wat goedkoper. Waaronder bier. Ja, bier is natuurlijk heel erg belangrijk in de Achterhoek. Dat zou je wel kunnen stellen. Maar bieraccijns is dan weer wat minder leuk. Hè, dat Nederland dat heeft gedaan in 2024. Ja, en wat moet je dan, hè? Moet je dan gewoon nog in Nederland nog even een kratje pils halen? Of ga je dan toch maar even de grens over? Nou, dan kiezen mensen dus massaal om de grens over te gaan. Wat ik enigszins ook wel kan begrijpen. Maar het is wel heel vervelend voor die Nederlandse ondernemers. Bij de Duitse grens. Want die hebben zoiets van, ja, hé, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wij kunnen het niet verlagen. En er gaat onze inkomsten. Nou, ja, lekker is dat. Dus hou er even rekening mee als je naar Duitsland wil gaan. Gun die arme ondernemers hier in de Achterhoek ook een beetje de inkomsten van het bier, zou ik zo zeggen. Hè? Ik snap het wel hoor. Ja, het leven is wel duur genoeg. Maar ja, die accijns helpt ook niet echt mee. Lumineers. En ho hey!

0: Sneller en plaatsdelict kan zo bij de politie.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema van vandaag is september, want je raadt het al, het is oktober. Nee, grapje, het is september. Het is eigenlijk al een weekje september. Maar vorige week was ik er niet, dus ja, dan moet het vandaag maar, hè. Ja, dan zijn we er ook meteen vanaf. En wat is nou een tweede lekkere plaat van september? Nou, Cry For You van september. Ja, nou echt, dubbel op.
1: Het thema trio.
0: Een heerlijk om mee te schreeuwen. Zul je volume even wat harder?

0: Social Deal Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Jongens, eten.
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. De vrouwen van de Graafschap hebben zondag nipt verloren van Ajax. In Amsterdam hielden de Doetinchemers lang stand, maar in de 87e minuut viel alsnog de 1-0 voor de thuisploeg. De Graafschap kwam aanvallend weinig tot kansen, maar stond verdedigend goed en was dichtbij een punt. De Superboerinnen staan nu vijfde in de Eredivisie en spelen komend weekend thuis tegen ADO Den Haag. Winterswijk krijgt een nieuw digitaal parkeerverwijssysteem in en rond het centrum. Op borden kunnen automobilisten straks zien waar nog vrije parkeerplaatsen zijn, gemeten met sensoren op de terreinen. Daarmee wil de gemeente zoekverkeer en drukte in kleinere straten verminderen, vooral op drukke markt- en feestdagen. Tijdens de aanleg worden verschillende parkeerterreinen tijdelijk afgesloten. Het systeem moet op 22 september klaar zijn. Aan de Peeskesweg in Beek is zondagavond laat een auto volledig uitgebrand. Op het moment dat de brand ontstond zat er één persoon in het voertuig, maar die kon op tijd uitstappen en raakte niet gewond. De brandweer sloot de weg tijdelijk in beide richtingen af om het vuur te blussen en na te controleren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Boerderijcamping Leurdijk in Meddo mag uitbreiden van 15 naar 25 kampeerplaatsen. Ook worden de sanitaire voorzieningen vernieuwd en verplaatst. De nieuwe plekken komen aan de rand van het bestaande terrein en worden met extra beplanting en bomen ingepast in het landschap. Het Winterswijkse College staat positief tegenover de plannen, omdat die bijdragen aan de groei van het toerisme en het aantal overnachtingen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en in de app van Regio 8.
15: Yes, dan scheuren we nog eventjes langs de files. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Vertraging van 3 minuten 4 kilometer. Ten slotte ook op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 11 minuten 6 kilometer.
13: Regio 8. Heerle Den Hartog.

Tracy Ullman en Breakaway. Hey, daarover gesproken, over Breakaway. Stel je voor, hè, dat je eigenlijk gewoon constant aan het lijntje zit. Dat is toch niet lekker? Nee, op een gegeven moment heb je toch echt gewoon het gevoel, de behoefte om even lekker vrij rond te kunnen rennen zonder aan het lijntje van iemand te zitten. Ja, nou, dit herkennen wij mensen dus niet alleen. Ook honden. Ja. Ja, en daar hebben ze wat voor bedacht in de gemeente Oude IJsselstreek. En wat dat is, kan je waarschijnlijk al wel raden. Maar zometeen hoor je het antwoord naar Danny Vera en DNA.

Kiss and Turn on the Night. Ja, vroeger bij mij op de basisschool. Dan had je daar allemaal van die verschillende spelletjes. Hè? Misschien ken je dat ook wel van vroeger. Hè? Van die, hoe noem je dat ook alweer? Van die twee houten sticks. En dan moet je daar op gek gaan lopen of zo. Ik ben even helemaal het woord kwijt. Je had ook van die fietsen, van die soorten houten steppen en zo. En dan kon je allemaal achter elkaar aanrennen. En je had dus ook zo'n soort leren tuigje. Ja, dat klinkt heel erg vreemd. Maar dan kon je dus paardjes spelen met elkaar. Nou, dat was allemaal hartstikke leuk. Maar het lijkt me toch wel heel vervelend als je constant aan het lijntje wordt gehouden. En dat je gewoon niet helemaal vrij kunt rondlopen. En zeker honden. Hè? Honden die hebben daar ook last van. Die hebben ook al niet altijd even zin om constant aan het lijntje gehouden te worden. Als je zo'n groot gebied voor je hebt. En in gemeente Oude IJsselstreek hebben ze dan dus nu ook echt besloten om hondenlosloopveld te gaan creëren. Maar ja, het heeft even geduurd. Hè? De plek waar het veld moet komen was al een punt van discussie. Hè, zou het al die kosten wel waard zijn? Nou, uiteindelijk waren er ook heel veel mensen enthousiast. Hebben een enquête ingevuld. 396 van de 413 die waren toch wel heel positief erover. Uiteindelijk hebben ze dus een plekje weten te bemachtigen. Is het dus gelukt, enigszins met het geld. En ja, toch wel heel fijn voor die hondjes. Hè? Nu ben ik wel benieuwd of ik de enige ben met die ervaring met van die tuigjes van vroeger op de basisschool. Of ben ik nou gek? Hè? Ja, toen hadden we nog niet die telefoons. Ja, daar klink ik ook wel oud.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Regio.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, De mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop. Bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Café Zalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Café Zalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vita Mee heeft de unieke oplossing voor het MKB. Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op btmachterhoek.nl.
6: Den Hartog.
12: Ja, we gaan nog even het laatste uurtje knallen met JCA en I Begin to Wonder.

Ja, logisch dat je jezelf het een en ander begint af te vragen, hè? Het is niet allemaal zo even helder. Hey, afgelopen weekend moet ik zeggen, een heel leuk feest gehad in Doetinchem. Namelijk Stadsfeest op 4, 5 en 6 september was dat. En dat is traditioneel voor Doetinchem, hè? Eerste weekend van september. Zo'n 60.000 bezoekers die komen naar het centrum van de stad. En op één dag na is het feest dit jaar volledig gratis toegankelijk. Ja, een van de financiële risico's zou je ook wel kunnen stellen, hè, als je kijkt naar hoe het gaat met feesten en festivals de afgelopen tijd. Ja, zie je toch wel dat er heel vaak een aantal onderdoor gaan aan het gebrekken aan inkomsten en het uit kunnen geven van geld voor allerlei leuke dingen. Maar toch, het ziet eruit alsof het heel erg leuk is geweest. We gaan zo meteen eens eventjes samen terugblikken, een beetje terugluisteren naar wat je allemaal dit weekend in Doetinchem hebt gemist.

0: Chicago en Feeling Stronger Every Day. Het is toch wel echt een financiële uitdaging om een feest of een festival zo gratis mogelijk te maken. Dat maakt het wel heel aantrekkelijk voor bezoekers. Maar hè, dan moeten er toch ook wel weer inkomsten zijn. Want anders dan kan je het niet meer financieren voor het jaar daarna. Hoe heeft Stadsfeest Doetinchem dit gedaan? Hoe is het allemaal verlopen? En betekent dit ook dat het in de toekomst ook weer gaat plaatsvinden? Belangrijke vragen.
1: Wij hebben heel veel sponsoren. De horeca, de winkeliers leggen heel veel in. We krijgen natuurlijk een beetje van de gemeente. En alles maakt dat we het met z'n allen kunnen draaien. Het is wel schrapen. We hebben heel veel hoge kosten. Beveiliging, facilitair, alles eromheen. Ook alles wat je niet ziet. Maar alles bij elkaar, ja, gaat het net rond.
2: Er worden steeds meer grote evenementen in Doetinchem georganiseerd. Naast het stadsfeest trekken ook feesten als Achterland en de Kaderfeesten vele bezoekers naar de stad. De organisatie probeert zich te onderscheiden.
1: Wij zijn echt een evenement midden in het centrum, waarbij alle pleinen, alle straten samenwerken om iets moois neer te zetten. Ja, en dat is wel echt uniek. We zijn ook voor jong en oud. We hebben een kinderspectakel, we hebben een urban playground. Maar we hebben ook voor de wat oudere doelgroep. We hebben het Waterstraatplein. Daar komt allemaal bluesmuziek en gezellig andere dingen. We hebben tributes. We hebben echt voor iedereen wat wils.
2: De organisatie kijkt ook al vooruit. Het stadsfeest mag wat hen betreft nog verder groeien. Al is daar nog wel iets essentieels voor nodig.
1: We willen heel graag nog groter. Maar goed, ook de bezoekersaantallen moeten dan ook nog groter. Dus ja, we hopen dat iedereen komt. En dat we met z'n allen het heel groot kunnen gaan maken. Want ja, daar zijn we nog wel zoekende naar. Als je naar de dorpen, omliggende dorpen kijkt. Als je daar 3 dagen feest hebt. Dan is het ook 3 dagen ram en ram vol. En dat is hier nog niet. Hier is echt de piek op zaterdag. En vrijdag en zondag kan nog gewoon een stuk drukker. Dus ja, we hopen dat iedereen massaal juist op die vrijdag en op de zondag echt gaat komen. En zorgt dat we met z'n allen een heel groot stadsfeest kunnen maken.
0: Ja, maar dat klinkt dus wel alsof het toch volgend jaar ook weer gewoon plaats kan vinden. Dat is positief, ja. Nou, genoeg te overwinnen nog. Succes, gemeente Doetinchem daarvoor.

0: Nou, als je 2 minuten en 36 seconden nodig hebt om 10 keer te vertellen dat je nog maar 20 seconden hebt, maak je niet echt over echt geloofwaardig, Ruben.
1: Thema trio.
0: Ja, dat is even een hele lichte frustratie die ik er even uit moest gooien. We gaan snel door met de laatste track van het thema trio. Het thema van vandaag is de maand van vandaag. Zeg ik dat goed? Het is september. Het is al even september, maar nu ben ik weer terug. En ik wilde dat toch wel heel graag even vieren, want ik ken zoveel lekkere nummers met het woord september erin. En we sluiten af met een september song van JP Cooper.
1: Het thema trio.

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi, jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei. Maak het mooier.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een scooterrijder is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Westendorp. Een automobilist wilde vanaf de Stompendijk de Doetinchemse weg oprijden en zag daarbij de scooterrijder op het fietspad over het hoofd. De scooterrijder had voorrang, kwam door de botsing ten val en raakte gewond. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld. Winterswijk krijgt een nieuw digitaal parkeerverwijssysteem in en rond het centrum. Op borden kunnen automobilisten straks zien waar nog vrije parkeerplaatsen zijn, gemeten met sensoren op de terreinen. Daarmee wil de gemeente zoekverkeer en drukte in kleinere straten verminderen, vooral op drukke markt- en feestdagen. Tijdens de aanleg worden verschillende parkeerterreinen tijdelijk afgesloten. Het systeem moet op 22 september klaar zijn. De vrouwen van de Graafschap hebben zondag nipt verloren van Ajax. In Amsterdam hielden de Doetinchemers lang stand, maar in de 87e minuut viel alsnog de 1-0 voor de thuisploeg. De Graafschap kwam aanvallend weinig tot kansen, maar stond verdedigend goed en was dichtbij een punt. De Superboerinnen staan nu vijfde in de Eredivisie en spelen komend weekend thuis tegen ADO Den Haag. Aan de Peeskesweg in Beek is zondagavond laat een auto volledig uitgebrand. Op het moment dat de brand ontstond zat er 1 persoon in het voertuig, maar die kon op tijd uitstappen en raakte niet gewond. De brandweer sloot de weg tijdelijk in beide richtingen af om het vuur te blussen en na te controleren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en in de app van Regio 8.
9: En we gaan snel doen naar het verkeer. Zo meteen eens even kijken waar onze weerboer Gerrit uithangt. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Vertraging van 5 minuten, 7 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 5 minuten, 6 kilometer. Ten slotte op de A325. Iets uit de richting, maar wel nog waard om even te noemen. Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer.
7: Heerlen Den Hartog, Regio 8.

0: buiten is het...
1: Geen idee.
0: Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
1: Ja, we houden van sensatie bewaren. En dat doen we samen met de enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je was druk bezig met de kuulen.
2: Kuulen aan het afdekken.
1: Kuulen aan het afdekken.
2: Ja, en dat vult niet met, want wij, dat is gek. Eigenlijk.
1: Ja, dat helpt ook niet aan mee, hè?
2: Nee.
1: Nee, ik hoor ook allemaal discussie op de achtergrond bij jou. Ze zijn er nog niet over uit.
2: Geluiden. Ja, nee, maar dat... sorry, het is deze keer niet anders. Waar ik hier wegga, dan waait plastic ook weg. Dus,
1: Gaan we maar even snel het weer doen, Gerrit. Want vandaag was het toch redelijk zomers. Maar wat gaat de rest van de week brengen?
2: Nou ja, vandaag hebben we in ieder geval de 28 graden nog even aangetikt. En op dit moment is het ruim 26 graden. Maar wat wel opviel is eigenlijk de wind die is vanmiddag aangetrokken. En die is ook wat meer gedraaid naar zuidwestelijke richtingen. En op dit moment hebben we matige wind. En als we naar boven kijken, dan zien we ook steeds meer sluierbewolking. En dat is ook een teken dat er een klein beetje verandering aan zit te komen. Maar dat is vanavond in ieder geval nog niet aan de orde. Vanavond uit de wind. Dan blijft het ook nog lange tijd aangenaam. Kun je nog een tijdje buiten zitten tot de zon ondergaat om 8:30. En dan koelt het wat verder af. Dan komen we onder de 20 graden uit. En dan komen nacht is een graad of 7-10. Ook niet koud, maar dat komt ook door die bewolking. En morgen vroeg, zitten we met die bewolking. En ook de wind die komende nacht nog een klein beetje door blijft waaien. Die zal morgen weer iets aantrekken. Een west- tot zuidwestenwind. Ja, en dan vanuit het westen komen ook wat, wat regen aan toe, een regengebied. En hebben we in de loop van de ochtend in het westen van het land. En in de loop van de middag krijgen we daar in de Achterhoek ook mee te maken. Er zit ook nog een frontje op, want er komt koudere lucht binnen, een koud frontje. En dan kan het eventjes iets harder gaan. Maar richting de Achterhoek lijkt het allemaal een klein beetje meer te vallen. Maar of dat echt zo doorzet, is altijd meer moeilijk met buien. Maar in ieder geval, de temperatuur die doet wel een flinke stap terug. We komen morgen niet verder dan 19 tot hooguit 20 graden. Ja, en die 19 graden, die zullen we woensdag amper halen. Want woensdag woensdag dan hebben we toch ook nog wel met redelijk wat buien te maken. Die ook wel wat feller zijn. Tussendoor ook wel wat zon. En ik zei al, 19 graden zullen we dan amper halen. Maar de wind die neemt dan vanaf woensdag wel geleidelijk aan af. En vanaf donderdag is het ook rustiger. En krijgen we ook wel een wat drogere dag. Maar vrijdag en in het weekend dan kan er altijd nog weer een bui vallen. Vooral op vrijdag en zondag. En dan zitten we ook nog met temperaturen van 19 tot 20 graden. Zijn eigenlijk wel normaal voor de tijd van het jaar. Maar ja, je wilt graag iets warmer hebben.
1: Nou,
2: daar zit er voorlopig niet in.
1: Ik vind het prima, Gerrit. Ik denk, geef mij maar regen.
2: Ja, nou ja, een beetje regen kan er ook wel weer komen. Maar het is wel zo, de boeren die zijn aan het oogsten met van alles. En die moeten op dit moment niet te veel regen hebben. Want de kloeten in de aardappelen die waren laatst te hard. En die zijn mooi kneedbaar. En die vallen lekker door het zeef heen. En dan heb je alleen aardappels in de bunker. En dat is ook wel mooi meegenomen. Maar dat moet weer niet te nat worden. Maar we zullen zien hoe het uitpakt.
1: Ja, dat is ook een beetje de herfst, hè, de oogsttijd.
2: Ja, dat is, en het is van het jaar ook wel vrij vroeg met alles, de mais en zo. Dus het is niet anders.
1: Het is niet anders. We houden het in de gaten, Gerrit. In ieder geval gaat de temperatuur wel wat omlaag voor de liefhebbers. Dus dat is weer positief.
2: Ja, nou ja, die een beetje heet gebakend zijn vandaag, die hebben de komende dagen weer goed weer.
1: Kijk, goed. Hey, dan gaan we met dat positief nieuws afsluiten. En dan spreken we elkaar morgen weer rond 6:30.
2: Goed gaan.
1: Goed gaan.

beetje denken aan het spoken van Jovink en de Voederbieters. Ah, ze hebben het waarschijnlijk genept. Ah, of gewoon overgenomen, dat kan ook. Hey, het is bijna 6:00. Het is tijd om lekker naar huis te gaan. Om even lekker rustig aan te doen. Even de dag te verwerken. Lekker te gaan slapen. En het is mooi geweest voor vandaag. Morgen weer een nieuwe dag, zou ik zeggen. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Bekijk onze trainingen op de

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurder.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer. Toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
13: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
14: Een andere auto of onderhoud nodig?
4: Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 locations of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
14: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeenten, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig omdat de vrouw niet luisterde en zich tegen de arrestatie verzette. De agent had een akkefietje met 2 gesluierde vrouwen, waarop de agent 1 van de 2 aan haar arm meenam. De andere vrouw volgde hen met de telefoon in haar hand. De agent gaf die vrouw een schop. Doordat er een chaotische toestand ontstond, kreeg de andere vrouw een klap met de wapenstok. 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachte ook veroordeelt voor poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia af naar Noorwegen. Hun agenda's zijn voor deze dag schoongeveegd. De uitvaart vindt om 1 uur 's middags plaats in de Domkerk in Oslo. Koning Harold overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
0: Boost yourself.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Volgens mij zitten we al in de uitzending, jongens, toch of niet?
1: Ja.
0: Volgens mij wel. Goedenavond allemaal.
2: Goedenavond.
0: Allemaal goed weekend gehad?
2: Ja.
3: Ja.
0: Leuke week gehad?
2: Ja.
0: Goed geslapen?
2: Oh. Ja. Dat vooral.
0: Tot zover deze aflevering van Okidoki Radio. Het gaat goed met ons. Een fijne week en tot volgende week. Nee. Goedenavond, Gerben.
4: Goedenavond.
0: Joppie.
1: Goedenavond.
0: Suzanne.
5: Hallo.
0: Johan.
6: Goedenavond.
0: Sky. Goedenavond. Sambo.
7: Goedenavond.
0: En Badje.
8: Ja.
0: Het is maandagavond, even na 7 uur.
5: Okido.
0: Tijd voor... Zeg het maar.

0: avond, Sam.
1: Zeker, avond.
0: We gaan al onze avonturen weer doornemen met de mensen uit de Achterhoek.
1: Dat vind ik wel fijn, ja.
0: Het meest onbeperkte programma van de Nederlandse radio. Straks hoor je de datum wanneer wij kerst met Okidoki gaan doen. En wees gerust, het is voorlopig nog niet zover. We moeten eerst nog wat koude weer krijgen in de herfst.
1: En ja, wel zou ik eigen vragen aan jou hebben. Ja?
0: Wat voor vragen had je nou?
1: Ja, ja, een vraag aan jou.
0: Ja, ja, zeg maar, wat is je
1: vraag? Waarom begin je nou eens om 4 uur dan wel om 5 uur? Waarom begin je nu om 4 uur?
0: Geen idee.

0: plaat die wij als allereerste van Nederland draaiden. Een jaar of 6 geleden. Ja, hij is pas 3 jaar geleden gemaakt, maar wij draaiden hem als eerste. 6 jaar geleden. Goed, laten we even kijken. Gerben. Waar ben jij ergens, Gerben?
1: Ja, boterham.
0: Je hebt een leuk weekend gehad, begrijp ik. Je bent op de kermis geweest. Vertel.
1: Ja, ik ben op de kermis geweest, ja.
0: Oké, okay, maar wat heb je allemaal gedaan? Heb je blik gegooid? Heb je in de botsauto's gezeten?
1: Ik ben in de breakdance geweest.
0: De breakdance?
1: Ja.
0: Oké, okay, wat is de breakdance?
1: Dat is zo'n apparaat die keihard ronddraait.
2: Oh nee.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ik ben niet in hem.
0: En de breakdance. En die draait keihard rond. En waar ben jij ergens, Gerben?
1: Ja, boterham.
0: Je hebt een leuk weekend gehad, begrijp ik. Je bent op de kermis geweest. Vertel.
1: Ja, ik ben op de kermis geweest, ja.
0: Oké, okay, maar wat heb je allemaal gedaan? Heb je blik gegooid? Heb je in de botsauto's gezeten?
1: Ik ben in de breakdance geweest.
0: De breakdance?
1: Ja.
0: Oké, okay, wat is de breakdance?
1: Dat is zo'n apparaat die keihard ronddraait.
2: Oh, nee.
0: Oh, oké. Okay.

0: Is dat leuk?
1: Ja.
0: Oh, dat is leuk.
1: Het is best wel leuk, ja.
0: Bart, ben jij wel eens in de breakdance geweest?
2: Soms.
0: Soms, hè?
2: Ja, de after wel.
0: Het leven is af en toe een breakdance. Hey, maar de voor je gaaf, ook heb je het vuurwerk gezien, begrijp ik, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, goed. En Ajax, PSV, daar ga ik het straks met Bart over hebben. Dat ging niet helemaal lekker. Maar jij hebt belangrijk nieuws over onder andere Max Verstappen, begrijp ik.
1: Ja, Max Verstappen moest op de vijfde startrij starten. Maar opeens moet ik opnieuw beginnen.
0: Oh.
1: Want een van de Ferraris, die was gecrashed.
0: Ja, je weet dat die kringen kosten, hè? Dat kostte pas. Ja, die ging de bandenstapel in.
1: Ja.
0: Leclerc was dat, hè?
1: Ja.
0: Dat was Leclerc. Dat goed, en maar wat een mooie wedstrijd, hè? Want Max heeft dan niet gewonnen.
1: Nee, hij heeft niet gewonnen, maar dat was de derde.
0: Derde plaats.
1: Hij mocht wel podium te staan op derde plek.
0: Ja, en hij heeft ook wat champagne gekregen, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar heeft hij niet allemaal opgedronken ook om ze. Maar Antonelli, wat leuk voor die jongen. Komt uit Italië, 60 jaar lang geen overwinning op Monza van een Italiaan. Hij was de eerste weer. Hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat stadion ging helemaal uit zijn plaat.
1: Ja, dat ging helemaal op een dak.
0: Ja, hey, deze week is ook een belangrijke week. Want deze week is er iemand, een bijzonder iemand jarig. Wie? Wie is de jarig? Mama?
1: Mijn moeder!
0: Ja, ja, nee, ik ging maar op. Ja, weet ik veel.
1: Mijn moeder was donderdag 90.
0: Jongen, ik schreeuw met de pleurs. Ik denk, oh mijn god, er is wat. Suzanne, kun je even wachten? Ja? Het gaat er ook allemaal goed dwars doorheen. Iedereen. Hé, maar 90 jaar wordt mama, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En 90, hoe oud ben jij?
1: Oh. Ik ben nou 57.
0: 57, hè? En jouw moeder is de liefste vrouw van de wereld, denk ik.
1: Dat klopt. Yes.
0: Ja, en wat kan jouw moeder heel erg goed, Gerben?
1: Nou, hij kan eigenlijk bijna niks meer.
0: Nee, ze kan niet. Maar waar is ze heel goed in? Kan ze goed praten? Wat heeft ze vroeger...
1: Hij kan goed praten, goed koken. Alles een beetje.
0: Je zegt hij. Is het nou... Is je moeder toch?
1: Ja.
0: Ja, je zei hij. Ik denk, maar even. Dat is toch, hij is
1: nee,
0: toch...
1: Nee.
0: Je bedoelt zij?
1: Zij.
0: Ja, maar ik denk dat ze hartstikke recht. Dat is de liefste vrouw van de wereld, denk ik
1: ja,
0: voor jou, hè?
1: Zij, ja.
0: Ja, absoluut. Nou, dus en donderdag heb je feest?
1: Ja.
0: En heb je al een cadeautje gekocht? Dat moet je wel even doen, natuurlijk, hè?
1: Dat hebben we net de broers gedaan.
0: Dat doe je samen met elkaar.
1: Ja.
0: Ah, dat is nog leuker eigenlijk. Hè? Goed, Gerben, we gaan naar jouw plaat. Welke is het deze week? Welke heb je uitgezocht?
1: Ik weet niet meer.
0: Weet je niet meer? Ja, ik iets met super...
1: Supertramp.
0: En wat zingen ze?
1: Supertramp.
0: Ja, Supertramp. En wat zingen ze?
1: Teamwork.
0: Ja, bijna goed. Bijna, ja. Ja, dan kom maar zingen, ja.

0: natuurlijk. Ja, het moet eerst nog herfst worden. En laat ik zo zeggen dat die lente moeten we nog even op wachten, hè, jongens. Dat, goed, laten we door. Daar heb je de herfst, straks net zeggen. Ja, dat dacht, daar was ik al bang voor. Ja, dat, goed, Johan.
1: Dag, Walter.
0: Ja, het is tegen een toestand in de wereld waar we het elke week over hebben.
1: Ja, toch.
0: De toestand van de wereld met Johan. Johan is de bestuursvoorzitter van de stichting Okidoki Radio en Meer. Nou, dat radio begrijpen we wel, maar wat staat dat meer precies voor, Johan?
1: Nou ja, goed, we doen iets met radio en we hebben het ook inderdaad over internationale politiek.
0: Ja.
1: Maar ook over nationale politiek, dat is ook wel interessant.
0: Jij wordt dagelijks gebeld door wereldleiders, begrijp ik?
1: Nou ja.
0: Voor advies?
1: Nou nee, ik volg ze wel allemaal. Okay. Maar of ze mij in de gaten hebben, dat denk ik niet.
0: Ze bellen jou niet, begrijp ik?
1: Nee, tot op heden nog niet. Maar goed, dat...
0: Maar ja, moet je voorstellen dat je telefoon gaat en dat er iets... Dag, dit is Storm speaking. Dit is Johan.
1: Ja, dit is... ja, de Amerikanen noemen me Johan. Hè? Dus is,
0: Johan.
1: Ja.
0: Johan. Ja, hey, en op welke vlakken zou je Trump kunnen helpen? Zeg van, nou, daar kan hij wel wat hulp gebruiken.
1: Nou, hij moet zich een beetje laten nakijken, denk ik. Maar goed, in ieder geval van het punt waar we het nu over hebben... is dus inderdaad dat hij graag Lake Ontario... dat moet Lake America gaan heten. En dan heb, ik zoiets van, ja, waar is dat nou voor nodig, hè? Dat zo doen. En dan zou je iemand al willen vragen van... ja, waar ben je nou verder mee bezig, hè? Wat is nou het, de meerwaarde, het nut van hiervan, hè?
0: Ja. Dus, niemand spreekt hem tegen, blijkbaar. Ik bedoel, het heet nou Lake America. Voor hetzelfde geld had het Lake Trump geheten.
1: Oh. Ja, zou nog kunnen, hè? Dus,
0: nou, nee, volgens mij. We brengen hem misschien op idee. Laten we niet doen. Goed, gauw door naar de binnenlandse politiek. Want er gaan geruchten. Ja, haalt kabinet Jetten de kerst wel of niet?
1: Nee daar zit inderdaad al een aantal mensen die daarover twijfelen. Maar goed, het kabinet Rutte is een minderheidskabinet. Ze moeten regeren met zeg maar wisselende meerderheden. En dat is vroeger ook wel eens geprobeerd. Ik was kabinet Lubbers 2 of 3, geloof ik. Maar dat was gewoon geen succes. En Lubbers heeft toen gezegd van... nou, regeren met wisselende meerderheden doen we gewoon niet. En ja, Lubbers was natuurlijk de oude meester van toen de tijd, hè?
0: Ja, ja, maar goed, dat, denk jij persoonlijk dat we de kerst halen of niet?
1: Ik weet het niet. Ik heb gewoon... zomaar twijfels bij. Misschien vind ik het wel een goed idee dat dat inderdaad niet gaat gebeuren. Maar goed, dat mag iedereen zelf weten hier in Nederland natuurlijk.
0: Goed, dan gaan we besluiten, Johan, ook even met alles prettig om zo af te sluiten. We duiken in de culinaire wereld. De tip van Johan, de culinaire tip van Johan van deze week.
1: Nou, we hebben het, wat ik vandaag heb gegeten is inderdaad zeg een aardappelgroenteschotel. Zoals dat in het Frans wordt uitgedrukt à la bonne femme. Dus als je dat in Nederland een kookboek koopt, dan staat daar in groenteschotel op de wijze van de huisvrouw. En dat is dus geen discriminatie of zo, maar dat, zo duiden ze dat gewoon echt aan allemaal.
0: Ja, gewoon even lekker de biobak leeg scheppen en de oven in, een beetje paneermeel erover, lekker eten.
1: Ja, de biobak, dat zou ik maar laten staan, denk ik dan.
0: Zeg Johan, ik ben reuze benieuwd, want elke week, los van je uitspraken, sta je ook bekend om jouw muzikaliteit. Welke knaller, welke dikke hit heb je deze week?
1: Nou, we zouden gewoon iets ludieks doen. En als je dus ludiek zegt, dan denk ik aan België. En in dit geval Urbanus, hè. Madame met een bontjas.
0: Ja, die zijn gemeen, hè. Die...

0: Jawel.
1: Daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer.
1: Ja, het wordt langzaamaan toch wel tijd voor zometeen Raad en Plaat. Maar we gaan het eerst even hebben over waar jij bent geweest, Suzanne.
0: Ja.
1: Want even kijken, waar ben jij geweest? Dus even kijken, moet ik even kijken naar...
0: Ik ben op mijn werk geweest.
1: Ja, oh ja, natuurlijk.
0: En ik mag binnenkort puzzelstukjes maken met wagen en zo.
1: Dan echt waar?
0: Mag ik beplakken en zo.
1: Echt waar? En dan doe je dat dan alleen of ga je dat dan samen met een groep doen?
0: Samen met een groep doen.
1: Oh, wat hartstikke leuk,
0: zeg. Ja, op de Hoven donderdag.
1: Op de Hoven, ja. En daar ben jij, hoe vaak ben je daar in de week?
0: De hele week.
1: De hele week?
0: De hele week.
1: Zo, en hoe lang doe je dat al?
0: Sinds dat ik in Aalten woon.
1: Zo, wat leuk. En hoe lang woon jij in Aalten?
0: En op de Zeedorf woon ik.
1: Waar woon je?
0: Op de Zeedorf, begeleid wonen.
1: Ah, oké. En hoe lang woon je daar al?
0: Ik ben 5 december gekomen.
1: Ja.
0: En sinds nu woon ik daar.
1: Zo, hé. Vind je het leuk?
0: Top.
1: Mooi.
0: Heel erg naar mijn zin.
1: Ja. Mooi zeg.
0: Lieve mensen, lieve begeleiding.
1: Ja, en dan, jij vertelde mij net iets over een speciaal bandje. Wil je daar iets kort over vertellen?
0: Ja, ik heb om een armpolsen heb ik een bandje met zo'n knop.
1: Ja.
0: En dat is voor mensen die wagenziek zijn, kunnen dan zo'n armbandje om de arm doen. En dan word je geen wagenziek.
1: Nou ja, voor de mensen die...
0: Ja, geef ik iedereen een tip bij Ethos of bij het Kruidvat. Haal maar die armbandjes, maar subliem. Ik heb al 2 keer niks gelast gehad, dus...
1: Nou, dat is helemaal top voor de mensen die dat dus ook hebben. Ja. Die moeten dat dus echt aan gaan schaffen.
0: Voor kinderen en voor volwassenen.
1: Helemaal top.
0: Ja.
1: Nooit meer wagenziek in de auto. Dat is wel heerlijk, hè? Dat vinden we wel fantastisch. Dan hebben we natuurlijk Raad de Plaat. Dus we gaan eens even knallen met die... Hoe heet dat eigenlijk, Suzanne? Kan je dat...
0: Is dat boven?
1: Oké, we gaan eens luisteren. Komt-ie.
0: Klopt, hoor.
1: Gaan eens even luisteren.

0: Sorry.
1: Je raadt het nooit!
0: Nou, weet jij wat voor plaatje dit is? Laat het dan ons weten via de regio achter WhatsApp. En ja, Sam, hoe gaat dat nu dan eigenlijk? Want ik zit hier nu eventjes en ik ben er natuurlijk wel eens geweest.
2: Als je niet weet, als je weet dat de zon had gespeeld, wees dan 8 uur bereikbaar.
3: Jazeker.
0: En wat gaan we dan nu doen? Moeten we dan nu een...
2: Je zet een vraag, en dan zeg je Sam, welke vraag is je eigen uitkomst vandaag? Welke gaan we op de radio?
0: Oké. Is goed. Is dit het nummer van... Ja, dit is namelijk een beetje... Normaal gesproken doet natuurlijk dit Balthazar. Hij heeft net dat knopje aan mij overgedragen, dames en heren. Dus ik nu al moet doen is... Gaan we nu dan naar een nummer normaal gesproken? En jullie moeten mij een beetje helpen nu.
2: Ja.
0: Dus gaan we dan nu naar een nummer. Oké. Okay. En is die van jou deze keer?
4: Ja, ik heb ook een plaat gevraagd.
0: Nou, dan gaan we even... Wat is jouw plaatje?
4: Met André van Duin. Ik speel de bas.
0: Oh, lekker man. We gaan lekker meezingen met André van Duin. Lekker man.
5: Zuid-Holland, uw eigen heidezanger.
4: Heidezangers.

0: dat was de Bas.
1: Nou, dankjewel André van Duin. Wat een heerlijke plaat, zeg. Dan gaat toch wel weer snel met Okidoki, vind ik. Maar we gaan nu toch eindelijk naar mijn grote vriend Job, als ik het goed zeg, toch?
2: Ja, klopt.
1: Jawel, want ben jij naar de kermis geweest in Gaanderen, Job?
2: Nee, in Doetinchem.
1: Jongen, ik word hier helemaal weggeblazen van al die geluidjes hier. In Doetinchem.
2: Zaterdag... Met de woongroep van waar ik woon, ben ik in de bank geweest met water.
1: In de bank met water?
2: Ja, dat is wel heel leuk. En in de breakdance.
1: Nou, ik word wel helemaal misselijk als ik er naar luister. Jongen.
2: Is het leuk?
1: Ja, is het leuk, ja?
2: Ja.
1: Ja, echt, jij bent dus echt wel even zo'n beetje zo'n kermisbeest.
2: Ik vind het wel leuk in de attracties.
1: Zo hé, ik doe het je niet na. Mensen hier in de studio die het hem nadoen in de kermis.
3: Oh, ik niet, maar de kortste kelders bij elkaar.
1: Ja?
4: Hallo!
1: Echt? Ja,
4: ik doe het wel. Ik ben ook in de breakdance geweest.
1: Dus echt waar? Jullie gaan dus lekker samen breakdansen met z'n tweetjes. Ja. Lekker op de kermis.
2: Volgend jaar mee.
1: Ja. Job, nou gaan we natuurlijk, anders gaan we natuurlijk veel te lang erover door. Ben je natuurlijk ook nog bij de Graafschap geweest?
4: Ah, nee!
2: Ze moesten uit naar Heracles.
1: Ja?
2: En ze hebben met 5-0 verloren.
1: Ah, nee, dat meen je toch niet? Nee, nu gaan we naar huis. Ik ben klaar mee. Jongen, dat kan toch niet? Ja, wat vind je daarvan, Job?
2: Nou, ik vind eigenlijk, ze moeten beter, ja, ze voelen wel goed,
1: ja.
2: Maar ze hebben 5 wedstrijden gespeeld, ze hebben maar 1 punt. Ja. Dus hopen dat ze vrijdag winnen en dat ze nog een paar wedstrijden kunnen winnen.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook wel, ja. Dat vind ik ook wel. Dat vind ik ook wel, Job, ja, ik vind het prachtig. Job, jij hebt een lekker nummertje aangevraagd, zie ik hier al staan.
2: De tent moet op zijn kop.
1: Nou, laten we dat dan ook gewoon met z'n allen lekker gaan doen hier. Laten we gewoon even de tent met z'n allen lekker even op de kop zetten. Samen met, er staat geen titel bij, dames en heren. Dat is ook lekker heerlijk. Geen artiest.
2: Een lelijke pijp.
1: Oh, jij weet het wel.
2: Graag hoor.
1: Oké, we gaan hem staan.

0: Jawel, nog steeds ook in
1: Dordrecht. Hallo.
2: Jawel.
0: Samen met z'n allen, hoe is het tot nu toe hier in de studio?
1: Hallo, waar is Balthazar nou?
2: Goed hoor.
0: Balthazar is weg. Balthazar is verdwenen, waar is hij nou? Oh nee. Hoe hou je het een beetje vol in de studio hier nog?
1: Prima.
3: Prima.
0: Niet.
2: Prima.
0: Wel prima, prima. Nou, mooi. Ja. Dan ga ik even naar Sam toe. Want Sam, ik ben wel even benieuwd hoe het op school gaat bij jou. Ja, hallo, is die er? Ben je er?
4: Even de temperatuur goed zetten.
0: Ja, even de temperatuur. We zitten toch niet in de auto nu, jongen. Even de temperatuur goed zetten. Wat is dit? We gaan eens. Hier, Sam, hier, ben je. Hier.
4: Yes, hallo. Ik ben er. Ja.
0: Hij is er, hoor, hij is er.
4: Allee maar, ja.
0: Hoe is het op school, Sam?
4: Ik zou zeggen, het is anders dan ik had verwacht. Maar ja, verder gaat het allemaal goed.
0: Oké, dan hebben wij nog Pixomedia.
4: Ja, Pixomedia, ja.
0: Hebben jullie een idee wat dat is?
4: Wie weet dat? Wie weet dat? Wie wil een vraag stellen daarover? Zeg je als je iets wil zeggen.
5: Wat is dat Pixomedia?
4: Wat zeg je, Kevin?
0: Is even op. Wat zei jij?
5: Wat is dat Pixomedia?
4: Pixomedia is dat licht waar jij over werd. Bart werd al bij de elver.
0: Ja.
4: En de elver en die zit echt tegenover de supermarkt. Echt daar en dan naast, precies naast de tandarts waar ik zit.
0: En dan was er ook nog iets met treinen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ik ga van de trein af en toe weg.
0: Ja.
4: En ik ging dus naar Arnhem.
0: Ja.
4: Arnhem. En Arnhem, dat is een heel groot station.
0: Ja?
4: Bijna net zo groot als...
0: Even voor de mensen thuis, hij is hier van alles aan het opzoeken, maar goed.
4: Een stukje.
0: Even, ja, maar goed, we moeten ook... Ja, hij gaat even, jongens. Treinen dus. Je bent helemaal gek van treinen.
4: Ja.
2: Ik ook.
4: Jij niet.
2: Ja, ik wel.
0: Ja. Maar we zitten even kijken. Want, Balthazar's handschrift is net zoals... Dat is echt
2: niet te lezen.
0: Niet te lezen. Ja, want we hebben nog een dingetje. We gaan hier later wel een keertje op verder. We hebben nog een dingetje. Hoe zit het met jouw stage, Sam?
4: Stage bij jou, bedoel je?
0: Ja, stage.
4: Dat is... Fantastisch zelfs nu.
0: Fantastisch.
4: Normaal zie ik Sky nooit. Op dinsdag, woensdag en vrijdag zie ik hem nooit. Soms doe ik wel eens een uitzending van hem terugluisteren, tussen 10 en 11. Daar was dit jaar wel zelf terug.
0: Ja.
4: Maar ik denk dat Sky niet zo goed is. Ik ben de beste DJ hier bij Regio 8. Jij bent eigenlijk de beste.
0: Dat weet ik zeker. Jongen. Ja, dames en heren, ja, we zijn al zo lekker aan het praten hier. Hoe is het met de rest van de mensen? Even snel,
2: prima,
0: en dan gaan we door. Want anders, ik zie alle tekens al. Maar ik vind het allemaal te leuk.
2: Ik
0: we gaan door met de plaat van Sam. Dat moeten we wel doen, anders dan...

0: Ja.
1: Oh, de zee. De zeegeluiden.
0: Jongen, jongen, jongen. We zijn toch niet op zee nu? We zijn in de studio, want we zijn met iedereen van Okidoki nog steeds hier lekker in de studio. En ja, dames en heren, het was ook stadfeest afgelopen weekend. Is hier iemand in de studio helemaal fan van de stadfeesten of geweest bij de stadfeesten? Job, jij bent geweest.
2: Ja, op de kermisterrein.
0: Kermis, ja. Ook ja, oké, okay, daar heb ik net al gehoord.
2: Maar niet echt in de stads.
0: Ja, oké. Okay, is er nog iemand in de stad geweest? Met stadfeest of dat niet?
3: Nee.
0: Is het allemaal lekker thuis, even lekker een beetje relaxed allemaal?
3: Ja.
0: Lekker.
3: Alleen Balthasar geweest, maar waar is die kerel?
0: Ja, waar is die kerel nou? Dan ga ik eens een keer draaien. Is die er niet bij? Wat is dit nou weer? Jongen, jongen, nee, jongen.
4: Ik altijd, dat weet je toch?
0: Hè?
4: Ik had je elke dag, dat weet je toch wel?
0: Ja, dat heb jij elke dag, ja, dat klopt. Waar is Jaap? Maar goed, hij woont niet bij je thuis natuurlijk. ja, nou ja, goed, het stadfeest, dames en heren, is wel iemand geweest. Ik weet niet of jullie hem kennen.
2: Jannes.
0: Jannes, inderdaad. Hoe vinden jullie die artiest? Kennen jullie die artiest? Komt het bekend voor? Of hebben jullie er helemaal niks mee?
3: Ja, we
2: kennen hem wel, maar niet persoonlijk.
0: Nou, weet je wat? We gaan gewoon zo meteen even een plaatje draaien van Jannes. Wat vinden we daarvan? Even, jongens, Jannes! Wil iemand hem even professioneel aankondigen hier? Even Jannes aankondigen? Oh ja, even nog iets zeggen. Ja, oké. Okay.
2: Hier komt Jannes.
0: Kijk, hoppatee! Jannes! Jannes, je kunt er wat van.

0: Precies, ja. Is de koning van de piraten, zeggen ze altijd.
1: Hé, Balthazar, ben je daar nu?
0: Ja, oh, ja, sorry, ik moest even naar het toilet. Duurde het lang?
1: Ja. Nou, je bent niet naar het toilet. Die heet dat heen en weer.
0: Dit is radio, dat moet je niet verklappen. Nee, maar ik wil Sky ook een kans geven om een keer met jullie radio te maken.
1: Ja, want maar jij bent toch ook in Doetinchem geweest, toch?
0: Ja, ik ben in Doetinchem geweest. Ik heb voor Regio 8 verslag gedaan. En Arthur van Okidoki heeft me geholpen. En Sky heeft mij geholpen. En Sky en ik hebben hele bijzondere boodschappen gedaan. Waar we het verder niet over kunnen hebben. Waar we het wel over gaan hebben is Bart. Bart is met de trein... Niet, maar Bart is wel thuis geweest.
2: Ja, ja.
0: Hij is bij papa en mama geweest. En we gaan het hebben over de voetbalpot Ajax-PSV.
2: Ja, goed, ja, papa is zo voorkrijgen, thuis.
0: Ja.
2: Maar we hebben nog appels gaan krijgen, even wipjes krijgen thuis.
0: Dat ging niet helemaal goed, hè, met die wedstrijd.
2: Een kaartje spelen, papa en moeder.
0: Kijk, maar het was ruzie, hè?
2: Dat is een kaartje, zo.
0: Ja.
2: Mijn moeder is een spelletje, maar papa en moeder.
0: Oké. Okay. Dat is mooi.
2: Ja, anders. Dan gaan we voetbal, Ajax.
0: Maar even over het voetbal. Die hadden ruzie.
2: PSV tegen ruzie, altijd.
0: Ja, als PSV komt, is er altijd ruzie.
2: Ja.
0: Ja, en PSV heeft ook gewonnen, geloof ik, hè?
2: Nee, nee, Fred en voetbal.
0: Ajax heeft gewonnen.
2: Ajax wil trainen.
0: 3-1 voor Ajax.
2: Ajax zal trainen, PSV samen. Ja. Ruzie. Ja. Niet over eigen voetbal.
0: Nee, laten we het maar weer niet over voetbal hebben. Jij hebt vanavond wat ingestudeerd. We gaan naar de Sing-in met Bart. Johan, kun jij even de Sing-in met Bart aankondigen?
3: onze allerbeste voorzanger hier in Doetinchem. Beste Bart, hè?
2: Ja.
3: Ga je gang, Bart. Zing erop los.
2: Als je boter.
3: Swing de pan uit, ja. Hè?

Lieve schat, wie gaat er met het weer dan ook naar buiten? Oké, vooruit dan maar schoenen aan. Wat heb ik jou gemaakt?

0: gaat hij nog zingen?
1: Ja, ja, ja, goed aan. Ja,
0: ja, ja. Hele lange pauze dit.
1: Ja, zeker, ja. Heel rijden. Kom maar hier, heel.

0: flashback.
1: Dat ik leef.
2: Zo mooi dit.
0: Ajax.
2: Ajax.
0: Ja, flashback.
2: Verloren.
0: Nee.
2: Gewonnen van
0: nee.
2: PSV.
1: Dat ik leef.
0: Nee, nee.
2: Mooi hoor. Ga jongens, applaus voor me. Het is een item wat binnenkort ook op de landelijke radio is, denk ik. Mensen, we moeten afscheid nemen. We gaan nokken. Ik ben klaar met jullie. Tot volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, regio 8. Tussen 7 en 8 op maandagavond. En we besluiten eigenlijk met een van de mooiste platen. Tot volgende week. Bedankt allemaal.
3: Tot volgende week.
2: Goed. Zeg het eens.

0: vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met de Gamma voordeelpas, extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno. Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: geld belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De politie meldt over precieze omstandigheden en vindlocaties geen mededelingen te doen. Er wordt al dagenlang in de omgeving van Overasselt gezocht en er zijn al meerdere wapens aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een tas met wapens in Wiegen gevonden. Het is niet bekend of die vorige week bij het geweldsincident zijn gebruikt. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. De internationale missie blijft uit. Van activering is op dit moment geen sprake, schrijft defensieminister Jessel Gus in een brief aan de Tweede Kamer. De missie zou door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geleid worden, maar door nieuw geweld tussen de VS en Iran komt het er niet van. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Zeijen op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. Volgens de actiegroep is er in het programma van de koning en koningin te weinig ruimte ingeruimd voor de zorgen over pesticidengebruik in de landbouw. RTV Drenthe meldt dat er zo'n 30 actievoerders verwacht worden die met spandoeken langs de route staan en liederen zingen. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het zou gaan om een elektriciteitsstation in Doetinchem. Dat zou in een notitieboekje van V staan dat vrijdag in zijn camper werd gevonden. V is op de vlucht geslagen en naar hem wordt gezocht. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Draken temmen in het Verre Oosten.
4: Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
19: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "samen tegen fascisme". Gisteren boekte AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was kleinschaliger. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Rijkswaterstaat voerde een reguliere inspectie uit en zag dat er rond de pijlers zand en grind waren weggespoeld. Dit was al eerder opgemerkt en daarom waren er reparatiewerkzaamheden in november gepland. Maar bij de huidige inspectie bleek de situatie verslechterd te zijn. Een kleine 2 weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Op verschillende plaatsen waren er wakens en de vlaggen van overheidsgebouwen hingen half stok. Het natuurgeweld heeft aan zeker 1300 mensen het leven gekost en nog altijd worden zo'n 5000 mensen vermist. Onder hen zijn 2 Nederlandse toeristen. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond €380 miljoen gekost. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, Poepie. Oh, Poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Ben je ook nieuwsgierig?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Knight, Roberta Flack. You know, they all got some.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zegen. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenbergerbrug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenbergerbrug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.